Kijken we zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Jestien Celebration. Else tredde sneu van de mannen om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor

Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek.

was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland

Want ze deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: De beste muziek in Friesland, juist op Radio Spannenburg.
1: Waar zou ik wezen

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: soms op het Alexanderplein.
1: De beste muziek van de jaren 60 ontnou. Dit is Spannenburg Non-Stop.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uws Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speaker Hut. Sneun om 7 uur. Radio.

Voor Stovitte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden. Dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53. Onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als er oorlog komt, ik kan nergens heen. Mag ik dan bij jou? Als er een klokke komt en kind maar net rivine, mag ik dan bij jou? Als er een afspraak is, werk net onvoldwaan kind, mag ik dan bij jou? Laat ik dan wat wezen, wat ik nog nergens west ben.

0: Dit wie de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Sadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen watlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De watlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Cos et hast mintit vese sur. En ik denk aan dij, mijn allerliefste. Onus jongens, mijn familie.

was het echt, zou wijze zoen. Misschien dat ik dan wol krijgt, omdat ik zo van alles houd. Los, litte koer.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag want nijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en Avrotros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon Friesk.

oortje. Soms vlucht het mij om. Wol alleen nog maar zielen. Wol net denken om mooi. Nou, wie is altijd bij mij? Ik in dit oud boord. Zo nog zelfs naar de wimpel. Loop nog zelfs om de schoen.

Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boeteloon. Het is tolvoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Nou,

geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. Ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goeiedag en van harte welkom bij Celebration hier op Radio Spannenburg. Mooi dat je weer luistert of dat je nu net aanschuift, onderweg bent of lekker thuis zit. Dit is alweer de derde uitzending en dat voelt nog steeds een beetje als het begin van iets bijzonders. Vandaag hebben we weer 2 uur vol gospel, worship en muziek die raakt en bemoedigt. Ik ben Esther Maria, achter de knoppen zit Anne de Jong. En we hebben iets extra's bijzonders, want we ontvangen live in de studio 2 gasten uit de muziekwereld, Egbert en Hendrikje van de Vuurvogels. We gaan straks met hen in gesprek en natuurlijk luisteren we ook samen naar prachtige muziek. We beginnen deze uitzending met een lied dat je meteen helpt om stil terug te kijken op alles wat was. In All My Days You Have Been Faithful zingt Elara Faith over dankbaarheid, vertrouwen en vasthouden aan die ene zekerheid. God laat niet los. Leun even achterover, luister met je hart. Hier is Elara Faith met All My Days You Have Been Faithful.

Zo, we zijn toegekomen aan de eerste rubriek van vandaag. En dat is de filmboekbespreking. En ik heb vandaag gekozen voor het boek Leiderschapslessen uit de Bijbel van Arjan Santing. En in dit boek laat Arjan Santing zien dat de Bijbel niet alleen een religieus boek is, maar ook een rijke bron van tijdloze leiderschapsinzichten. Hij verbindt de Bijbelse verhalen met actuele vragen over leidinggeven in organisaties, bedrijven en in maatschappelijke context. Het kernidee is: goed leiderschap draait volgens Arjan niet primair om macht, status of controle, maar om dienend leiderschap, karakter en verantwoordelijkheid. Veel principes die vandaag als modern leiderschap worden gepresenteerd blijken eigenlijk al eeuwen oud te zijn. Bijvoorbeeld, ik zal er een paar opnoemen, belangrijke leiderschapslessen. Leiderschap begint bij karakter, authentiek zijn. Integriteit en nederigheid en betrouwbaarheid vormen hier de basis van. En zonder deze innerlijke waarden verliest leiderschap eigenlijk gewoon zijn geloofwaardigheid. Dienend leiderschap, dat is in deze tijd natuurlijk ook wel een beetje anders dan wat de tijd eigenlijk aangeeft. Maar dienend leiderschap is heel krachtig. En dat laat hij zien aan de hand van figuren zoals Mozes, David en Jezus. Hij laat zien dat echte leiders hun positie gebruiken om anderen tot bloei te brengen en niet zichzelf. En hoe ga je dan om met falen en tegenslag? Want ook de Bijbelse leiders zijn verre van perfect. Juist hun fouten en hoe zij ermee omgaan maken hen heel leerzaam voor leiders van nu. En keuzes maken onder druk, dat is natuurlijk ook wel even een vak apart. Verhalen uit de Bijbel tonen hoe leiders omgaan met morele dilemma's, onzekerheid en verantwoordelijkheid voor anderen. En hoe kan je dat dan vandaag de dag gebruiken? Arjan slaat steeds de brug naar de hedendaagse praktijk in bedrijven en organisaties, of bijvoorbeeld in de politiek en bestuur, maar ook in persoonlijke leiderschapsrollen, zoals als ouder of bij vrijwilligerswerk. Het boek nodigt je als lezer uit om niet alleen slimmer, maar vooral ook wijzer leiding te geven. Nou, voor wie is dit boek nou bijvoorbeeld geschikt? Natuurlijk dan voor leiders en managers, maar voor ondernemers, mensen die geïnteresseerd zijn in zingeving en ethiek, en misschien wel voor jou als je radioluisteraar die houdt van een stukje reflectie en praktische toepasbaarheid. De conclusie: leiderschapslessen uit de Bijbel laat zien dat leiderschap uiteindelijk een morele discipline is. Het boek prikkelt om opnieuw na te denken over wat goed leiderschap nu werkelijk betekent, toen en nu. Nou, we gaan nu weer snel verder met muziek. En wat heb ik even kijken, wat hebben we allemaal voor jullie klaarstaan? We slaan een bijzondere brug tussen twee nummers die allebei draaien om hoop en verbondenheid en geloof. Eerst hoor je een klassieker met een tijdloze boodschap, namelijk One Love van Bob Marley en de Wailers. Het is een oproep tot eenheid, liefde en samen onderweg zijn. En daarna maken we het persoonlijker en stiller met het prachtige nummer There Was Jesus van Demi Lee Moore. Een lied over momenten van pijn, twijfel en zoeken. Maar met het besef dat je er nooit alleen doorheen hoeft te gaan. Nu eerst Bob Marley en de Wailers, gevolgd door Demi Lee Moore met There Was Jesus.

Dit was Demi Lee Moore met There Was Jesus. En wat leuk dat ze zichzelf aankondigde. Want ik heb net begrepen dat ze contact heeft gehad met Radio Spannenburg. Kijk eens, wat een klein wereldje. Vandaag de overdenking wil ik eigenlijk houden over Petrus. Petrus, ja, een heel markant figuur in de Bijbel. En ik wil eerst graag een gedicht lezen van Janneke Troost. Petrus en ik. Petrus, als ik de verhalen van je lees die in de Bijbel staan geschreven, dan komt het soms zo dichtbij. Herken het in mijn eigen leven. Het ene moment van je leven ben je dan helemaal in de Heer. En even later kan het gebeuren, dan verloochen ik hem weer. Weet je wat ik graag zou willen? Samen in een bootje op het meer. Praten over deze onderwerpen. En vissen, dat doen we dan een andere keer. Nou, ik denk heel erg herkenbaar. Petrus is in de Bijbel nooit de gladgestreken held. Hij is juist iemand het ene moment vol vuur en die zegt, Heer, ik ga met u mee tot in de dood. En het volgende moment in paniek roept hij, ik ken die man niet, tot drie keer toe, totdat de haan kraait. Hij is impulsief, emotioneel, trouw, bang, dapper, wankel, alles door elkaar. Precies daarom is hij zo'n troostrijke gesprekspartner in het gedicht. Hij begrijpt de strijd. Petrus weet hoe het voelt om te willen geloven en toch te twijfelen. Om te willen volhouden en toch te vallen. Om God te willen volgen en toch bang te zijn voor mensen. In een gesprek met hem hoef je je niet groot te houden. Hij heeft zelf ook op zijn knieën gelegen. Hij kent schaamte en vergeving. Zijn verloochening van Jezus is misschien wel het meest menselijke moment in het hele evangelie. Hij weet hoe het voelt om jezelf teleur te stellen. Maar hij weet ook hoe het voelt om opgetild te worden door vergeving. Daarom straalt hij in het gedicht geen oordeel uit, maar mildheid. Petrus is niet perfect en dat is juist de troost. Petrus is geen heilige die boven je staat. Hij is een mens die voor je staat. Het draait om menselijkheid, om het besef dat God niet zoekt naar perfecte mensen, maar naar eerlijke mensen. Petrus is het levende bewijs dat je kunt vallen, kunt falen, kunt twijfelen, kunt schreeuwen, kunt weglopen en toch volledig geliefd kunt zijn. Iemand die zegt, als er voor mij ruimte was, dan is er voor jou zeker ruimte. Dit is echt een mooie overdenking over Petrus. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dan gaan we naar de volgende set en die beginnen we met een nummer van Eva Cassidy. Ik wil graag even kort wat vertellen over wie Eva Cassidy nu precies was. Zij was een Amerikaanse zangeres met een unieke zuivere stem en een bijzonder talent om liederen diep te laten raken. Ze stond bekend om haar warme interpretaties van gospel, folk, jazz en pop. En ze zong altijd met een grote kwetsbaarheid en oprechtheid. Tijdens haar leven bleef ze relatief onbekend, maar na haar overlijden in 1996, en ze was toen nog maar 33 jaar, zij is overleden aan kanker, daarna werd haar muziek eigenlijk pas wereldwijd ontdekt. Vandaag de dag wordt Eva Cassidy gezien als een van de meest indrukwekkende stemmen van haar generatie. Puur, tijdloos en recht uit het hart. People Get Ready is een ingetogen, hoopvolle oproep om onderweg te gaan met geloof en openheid. Zacht gezongen, maar met een krachtige boodschap van verwachting en vertrouwen. En daarna hoor je Mercy Me met Even If, een lied dat ook zegt, ook als het anders loopt, dan kunnen we blijven hopen. Vertrouwen, niet omdat alles goed afloopt, maar omdat God goed is. Twee liederen, één boodschap. Eerst Eva Cassidy en daarna Mercy Me met Even If.

op 96.4 en 106.0 FM. Radio Spannenburg.

Nou, prachtig. Mercy Me met Eve and If. En dan zijn we nu toegekomen aan het verzoeknummer van vandaag. En dat komt van Bertie uit Oudega. En hij vraagt het nummer Mercy Seat van Travis Cottrell aan. En Bertie zegt hierover: graag wil ik Mercy Seat van Travis Cottrell featuring Angela Cruz aanvragen. Dit nummer is geen lied dat je alleen beluistert, maar een ervaring die je raakt tot diep in je ziel. Vanaf de eerste tonen pakt dit nummer mij volledig, aldus Bertie. Mercy Seat ademt een diepe eerbied voor Gods genade en aanwezigheid. De zang, gedragen en intens, brengt een sfeer van aanbidding die verder gaat dan woorden. Het lied neemt je mee naar de genadetroon zelf, waar ruimte is voor een ontmoeting met God. Ik geloof dat het nummer Mercy Seat een waardevolle toevoeging is voor Celebration Radio. Een nummer dat luisteraars niet alleen bemoedigt, maar ook uitnodigt tot aanbidding, gebed en innerlijke verdieping. Nou Bertie, dat vind ik een hele mooie uitleg waarom dit nummer jou zo raakt. En gelijk hierachteraan wil ik graag het nummer Ik zal er zijn van Selah draaien. Het lied Ik zal er zijn van Selah is geïnspireerd door de Bijbelse naam van God. Ik ben die ik ben. Het lied is geschreven door Hans Maat en hij schreef het lied in een periode waarin de toenmalige zangeres King Gabang ernstig ziek was. Juist in die kwetsbare context kreeg het lied extra betekenis. Een diepe belofte dat God er is, in vreugde en in verdriet. Nu eerst draaien we het verzoeknummer van Bertie, Mercy Seat van Travis Cottrell, gevolgd door Ik zal er zijn van Selah.

Wat een prachtig nummer blijft dit toch. Zo sereen. Echt zo mooi gezongen. En de teksten ook. Heeft echt heeft Hans Maat mooi in elkaar gezet. En daarmee zit het eerste uur van Celebration er alweer bijna op. We hebben zometeen nog twee hele mooie nummers. Maar wat vliegt de tijd als je luistert naar mooie muziek en bijzondere verhalen. Geen paniek, we zijn nog lang niet klaar. Want uur 2 zit bomvol met hele mooie dingen. Want in het volgende uur neem ik je bijvoorbeeld mee door de eventkalender met de leukste concerten, bijeenkomsten en activiteiten die je de komende tijd zeker niet wilt missen. Daarna hebben we een bijzonder moment hier in de studio, want Egbert en Hendrikje van de Vuurvogel schuiven aan voor een boeiend en openhartig interview. Dat wil je natuurlijk niet missen. En misschien hoor je straks wel jouw favoriete nummer voorbij komen. Dus blijf bij ons, zet je radio niet te ver weg en hopelijk blijf je luisteren naar het tweede uur van Celebrations. Eerst tot het journaal. Nog twee prachtige nummers. Every Time I Pray van de Bowery is een eerlijk en kwetsbaar lied gebaseerd op Psalm 142. Een gebed vanuit de diepte. De Bowery is een Nederlandse groep met een ontzettende mooie internationale sound. Zij werden in 2016 opgericht in Nederland door Rokus Maasland en Ramon Schermberg. Zij waren al langer actief als muzikanten en besloten samen muziek te maken vanuit een duidelijke behoefte. Eerlijke liederen schrijven over geloof en het leven zoals het echt is, met ruimte voor twijfel, pijn en hoop. De band begon heel bewust kleinschalig en akoestisch met zang en gitaar en liet zich sterk inspireren door verhalen, psalmen en persoonlijke gesprekken. Hun sound is echt uniek. Daarna, als opmars naar het journaal, de instrumentale versie van het nummer Here I Am to Worship. Maar we beginnen eerst met de Bowery met Every Time I Pray, gevolgd door Here I Am to Worship instrumentaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd...

0: bedrijf As. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: We zijn weer terug met uur 2 van Celebration. Leuk dat je nog steeds luistert. Omdat we het vorige uur even wat minuten over hadden, hebben we het mooie nummer van Trientje Heemsbergen nog even gedraaid. Draaf naar mijn hoid. Dit wordt weer een uur vol bemoediging, mooie muziek en inspiratie. En ook dit uur gebeurt weer van alles. Zo nemen we je mee langs de eventkalender met bijzondere samenkomsten, concerten en momenten om alvast in je agenda te zetten. En we krijgen bezoek in de studio van Radio Spannenburg. Bij ons schuiven aan Egbert en Hendrikje van de Viewer Vocals voor een persoonlijk en warm interview. We praten met hen over hun muziek, hun passie, hun verhaal en natuurlijk over wat zingen voor hen betekent. Blijf dus lekker luisteren. We beginnen dit uur met Worthy of It All van Cissy Winans. Dit is geen lied om mee te haasten, maar om bij stil te worden. Een eenvoudige, diepe belijdenis. Alles wat adem heeft, alles wat leeft, is bedoeld tot zijn eer. Geniet van de vertrouwde stem van Cissy Winans met Worthy of It All.

Ja, dit was Cissy Winans met Worthy of It All. Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als ik. Echt prachtig nummer. We zijn toegekomen aan de agenda, evenementenkalender. En elke aflevering proberen we de concerten of andere christelijke events in de regio met jullie door te nemen. En nu zijn we aangekomen een beetje alles rond mei, juni. En er is weer van alles te beleven in Friesland. Dit weekend, helaas al bijna voorbij, 14 tot en met 17 mei, het Hemelvaartsweekend dus, is er het Strandheemfestival in Op Ende. Het is het christelijk festival van het Noorderen, met onder andere optredens van Rent Collective, We Are Messengers, Eileen en Mosaic Worship. Het zijn 4 dagen vol met muziek, seminars, ontmoeting en hoop. Het is overdag vrij toegankelijk en de avondconcerten zijn met tickets, dus met entree. En dan tijdens Pinksteren, van 22 tot en met 25 mei, vindt het Pinksterfeest 316 plaats in Wijnjewoude. En dit is ook een meerdaags festival met samenkomsten, worship en ruimte om God te zoeken, midden in Friesland. Dan hebben we ook nog met Pinksteren Pinksterfeest Veenklooster. Dat is dus van 23 tot 25 mei en het is een christelijk festival voor jong en oud, met een openluchtdienst in het Veenklooster Bos, markt, veel artiesten zoals New World Song, en daar ben ik een keer geweest, ze komen uit Canada, absoluut een aanrader. De Square Band, een projectkoor onder leiding van Harold Coy, Paul Josephson, Ellie Zuiderveld van Ellie en Rickert, veel sprekers en veel bandjes. Je kan meer informatie vinden op www.pinksterfeest.com. En daar staat het hele programma in vermeld. Nou, dan zijn er ook nog in juni door de hele provincie heen kleinere christelijke concerten en zangavonden in kerken en lokale gemeenschap. Dus hou zeker de agenda's in de gaten. Bijvoorbeeld in Leeuwarden op 17 mei het Balkankoor. Dus ik zou zeggen, pak je agenda, nodig iemand uit die lekker met je mee wil. Dit was je eventkalender en we gaan nu weer gauw luisteren naar muziek. Ik ga eens even kijken. Dan moet ik weer eventjes naar boven gaan. Even kijken, waar waren wij gebleven? Nog iets verder, ja. Heb jij trouwens zelf informatie over een lokaal christelijk event? Kijk dan even op de website van Radio Spannenburg. Ga naar de pagina van Celebration en vul dan alsjeblieft ons contactformulier in. Dan zijn wij ook op de hoogte en dan kunnen we dat volgende keer vermelden. We gaan snel verder met muziek en dat is Chris Tombling met het bekende nummer It's Well With My Soul. Een tijdloze geloofsbelijdenis. Opnieuw stem. En hij geeft het echt een... Ja, het is live. Het is een oud nummer. Het is een oude hymn met een heel verhaal erachter. Dat hoop ik een andere aflevering een keer met jullie door te nemen. Maar het nummer zegt eigenlijk... Het is goed met mijn ziel. Het zit goed tussen God en mij. En na het nummer van Chris Tombling zingen we het bekende nummer Lean On Me, gezongen door het Passion Gospel Choir. Nu eerst Chris Tombling met It's Well With My Soul.

0: Nou, hier in de omgeving van Friske Marren zijn ze geen onbekenden als het gaat om passie, samenzang en vuur, de Vuur Vocals. Zij ontstonden zo'n 9 jaar geleden, eigenlijk heel spontaan, naar aanleiding van een eenmalig optreden tijdens een vuurdienst in Nijmeerden. Maar goed, 1 keer, weer 2 keer en stoppen, dat is nooit meer gebeurd. Inmiddels staan ze met 9 mensen sterk. Sico op basgitaar, Egbert op drums, Aaltje achter de toesten, Johannes op gitaar en de vocalisten Auke, Henny, Elvira, Joma en Hendrikje. En wat typeert de Vuur Vocals dan onder andere? Meerstemmig met zingen, dat is echt hun ding. Ze brengen opwekkingsliederen, maar ook bekende nummers met een diepe betekenis. Altijd met 1 doel, mensen raken met de warmte, hoop en liefde die te vinden is in het geloof. Van harte welkom in de studio vandaag van Radio Spannenburg, Egbert en Hendrikje. Leuk dat jullie er zijn.
1: Nou, mooi.
2: Ja. Dankjewel.
0: Ja. Nou ja, het is toch een dinsdagmiddag, daar moet je tijd voor vrijmaken, dus wordt zeker gewaardeerd. Ik heb een aantal vragen voor jullie. En nou, het is maar aan jullie om te kijken wie die beantwoordt. Dat maakt mij niet zo...
1: We gaan er geen ruzie om maken, hoor.
0: Nee. Daar is de studio te klein voor. Als eerste, we hebben het er al heel even over gehad, maar jullie zijn 9 jaar geleden ontstaan naar aanleiding van een eenmalig optreden in Nijmeerden. Maar wat gebeurde er waardoor jullie niet zijn opgehouden, maar ja, dat jullie nu nog, 9 jaar later, bestaan jullie nog steeds?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, wat gebeurde daar? We merkten dat we de mensen raakten. Met de muziek die we zelf hadden gekozen en gecombineerd in de dienst. We mochten wat nummers spelen in de dienst. En die hebben we dus zelf ons eigen gemaakt.
0: Ja.
1: Ook met gitaarsolo's en het slagwerk wat erin past. Het was een beetje opwekking wat we uitgekozen hebben. En we merkten we brachten dat eigenlijk naar de mensen toe.
0: Ja.
1: En daardoor merkte je dat mensen in één keer verrast waren. Hé, dit is in onze kerk. Dit is apart. Dit is leuk.
0: Absoluut.
1: En je kreeg een interactie met de mensen doordat ze geraakt werden. En dat proefde naar meer.
0: Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Want nog niet zo heel lang geleden heb ik een dienst van jullie mee mogen maken. En dat was echt, echt heel bijzonder. Dat raakt echt. En je ziet dat zo'n hele kerk dan opleeft. En dat is voor jou, Hendrikje, ook de reden dat je zegt van nou, hier stop ik mijn vrije tijd en mijn energie in.
2: Jazeker. Ik was bij dat eerste optreden van de Vuur Vocals in Nijmegen was ik wel bij, maar als publiek.
0: Okay.
2: Dus ik kan er mee praten dat dat heel erg raakt. En volgens mij 1,5 jaar later ben ik gevraagd om bij de Vuur Vocals te gaan. En toen zei ik net ook, het is volgend jaar al 10 jaar. En het is mijn passie. Het zingen is sowieso mijn passie. Maar ook de opwekkingsliederen in combinatie met de andere liederen die we ook kiezen, vind ik het prachtig om dat voor mensen te doen en mensen ook te raken dan daarin.
0: Ja, mooi.
2: Ja.
0: Mooi. En de naam, de Vuur Vocals, klinkt prachtig. Maar wat betekent vuur nou eigenlijk voor jullie?
1: Die geef ik aan Hendrik.
2: Vuur is het Friese woord voor vuur. En wij willen toch wel iets aanwakkeren bij de mensen. Wij hoeven niet alle mensen tot geloof te brengen, maar wij willen wel graag een vlammetje bij iemand, bij iedereen teweeg brengen. En dat doen we door de muziek. Dat vinden we allemaal prachtig om te doen. Dat is onze passie. En als het dan ook nog overkomt, dan is het daar een vonkje.
0: Ja.
2: En dat geeft ook weer een kick terug. Dus het is, we doen het voor de mensen, maar ook echt wel voor onszelf. En als dat raakt, is dat mooi.
0: Ja, anders hou je het ook niet zo lang vol, denk ik. Nee.
1: Dat weet je niet.
0: Een mooie. Hey, en meerstemmig zingen, hè, dat hebben jullie aangegeven. Nou, daar worden jullie gewoon eigenlijk wel heel erg blij van. En waarom is dat zo bijzonder voor jullie als groep?
1: Ik denk dat dat ook het stukje is. Tenminste, ik mocht ook een keer meezingen. Ik ben normaal slagwerker, maar ik mocht ook eens een keer een stukje meezingen.
0: Yeah.
1: En dan merk je dat het samenzang heel erg intiem is.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben ook hele bombastische stukjes met heel veel wat gitaarwerk en drumslagwerk. Maar daarin hebben we ook hele kleine settingjes dat we echt met veel zangers en zangeressen een stukje kunnen brengen. En ja, dan krijg ik zelf, als ik daar sta te zingen, ook het kippenvel weer.
0: Ja.
1: dat is ook heel mooi. En dat meer zingen, ja, dat meerstemmig zingen, dat vult heel mooi in een dienst ook. Je kan er heel veel mee doen. Je kan het heel klein houden, maar je kan het ook wat groter maken. Ja.
0: En wie arrangeert dat bij jullie bijvoorbeeld?
2: Dat doen we allemaal zelf.
1: Ja.
0: Ja?
2: Ja, het zingen is, wij zijn allemaal niet van de muzieknoten. Tenminste, de zanger sowieso niet. En dat wordt eigenlijk geboren in de oefenruimte.
0: Okay.
2: En dat is oefenen, kilometers maken. En dan zie je, goh, we hebben al 3-stemmig. En wat voor kick is dat? En dat blijft zitten in ons hoofd. En dat brengen we dan. Dat is ook een heel mooi proces.
0: Ja. Dus het is niet, als je dan een live optreden hebt, dat het dan maar afwachten is van wie zingt wat. Dan gaan jullie oefenen dat het echt op het live...
2: Zit er wel in.
0: Ja. Ja.
2: Dat zit op de harde schijf.
1: Ja, dat wordt in de studio lekker geoefend. Ja.
0: Oh, mooi. Mooi is dat. Dat je zo allemaal zo je eigen inbreng hebt. En dat het dan zo harmonieus allemaal bij elkaar klinkt.
1: Ja.
0: Mooi. Ik heb gevraagd of jullie na willen denken over wat voor nummer jullie graag zouden willen horen. En een van de nummers is God maakt vrij uit de opwekkingsbundel nummer 720. Ik weet niet wie van jullie dit nummer heeft uitgekozen, maar kun je ook aangeven waarom juist dit nummer?
1: Ja, ik heb hem naar voren geschoven inderdaad. Dat is een van de nummers die goed in het gehoor ligt. Blij is, een heel blij nummer.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook een fantastisch mooi ritme heeft. En
0: als
1: drummer zijn, dan spreekt mij dat ook heel erg aan.
0: Ja.
1: Dus deze heb ik in de groep gegooid. En ze zeiden eigenlijk allemaal gelijk van, hey, dat is hem. Die kunnen wel...
0: Mooi laten.
1: Ja, mooi nummer om te laten horen.
0: En dat is ook een nummer wat dus in jullie dienst gedraaid wordt.
1: Ja,
0: gespeeld wordt. Ja. Oké, nou dan zou ik van de vraag aan Anne. Zou jij God maakt vrij willen aanzetten?

0: We hebben zojuist geluisterd naar God maakt vrij, gekozen door Hendrikje en Egbert van de Vuurvogels. Want zij zitten namelijk in de studio bij ons. Nogmaals van harte welkom. Jullie zingen opwekkingsliederen, maar ook populaire nummers met een diepere betekenis. Hoe kiezen jullie eigenlijk je repertoire?
1: Ja, eigenlijk door alle bandleden inspraak te laten doen. Omtrent van, hey, wat vind je leuk om te zingen? En soms hebben we niet eens afgesproken, maar dan komt er iemand, hey, dit is, wat vind je hiervan? Nou, en dan gaan we met z'n allen eens even naar luisteren en dan gaan we los. Dan denk ik, ja, dit is het. Dat gaan we doen. En soms is het ook een nummer, ja, die blijft eens een keer op een plank liggen en dan verdwijnt hij weer. Dan is het niet helemaal wat we willen. Maar over het algemeen denk ik dat het door iedereen lekker ingebracht wordt.
2: Ja.
1: En ik moet zeggen dat Aaltje het meeste helemaal uitwerkt op de toetsen.
2: Ja.
1: En,
2: de zus van Egbert.
0: Ik wou zeggen, dat is jouw zus
1: volgens
0: mij.
1: Dat is mijn zus, ja. Die werkt het dan helemaal uit. En dan krijgt iedereen zijn partituurtjes en de partijtjes. En dan de tekst wordt dan, denk ik, ook een beetje op diezelfde manier
0: allemaal uitgewerkt. En want jullie hebben een soort vastomlijnde dienst per seizoen. Klopt dat, wat ik zeg?
1: Bijna, ja. We hebben 3 themadiensten hebben draaien.
2: Ja, een uurvullend programma.
1: Ja. Dus daar kunnen mensen zeggen van ja, we willen thema 1, 2 of 3. En dan kunnen wij een volledige dienst verzorgen. Maar daarbij hebben we ook heel veel losse nummers. Dat we zeggen van hey, dat hoeft niet allemaal per se in een themadienst.
2: Nee, we kunnen ook bij een gewone dienst optreden met losse nummers.
0: Ja, dat je dus alleen maar zeggen, naast de bestaande preek, bestaande voorganger, dat jullie lossen. Want hoeveel tijd kost dat nou om zo'n dienst voor te bereiden?
2: Nou, er zit best wel veel tijd in, want je moet alle muziek moet er goed in zitten. En ook als je zelf stukjes moet we hebben ook wel wat interactie in de dienst. Heb je ook wel gezien, denk ik, in Oudega. Dat moet allemaal goed werken en dat moet wel goed zitten. Maar onder druk kunnen we heel goed presteren. En het opbouwen en afbreken van de hele techniek en alles. Het is ook best een hele klus.
0: Dus
2: je gaat ook niet voor een paar liedjes weg. Je moet wel echt wat kunnen brengen.
1: Ja, dat is wel een van de voorwaarden die we toen gezegd hebben van prima, maar over het algemeen, als je dan een gospelband inhuurt voorheen, heb ik dan in de Rijdstalen gezeten, dat was heel veel jaren terug. Maar dan moest je 6 nummertjes spelen en dan was het weer gebeurd. Maar wij hebben wel gezegd van, we willen minimaal 8 nummers spelen. Want het is een heel veel werk om het spel allemaal neer te zetten. Het drumstel, de gitaar, de versterkers, de mengtafels, de hele techniek eromheen. Dus dat is wel een dingetje die we graag wel vasthouden.
0: Ja, dat begrijp ik ook. Ja. Want dat vergeet je soms als je naar de dienst gaat. Kijk, je komt natuurlijk als luisteraar of als toehoorder. Je komt de dienst in en je gaat er weer uit. Maar daarvoor zijn jullie al uren bezig en daarna ook.
2: Ja, klopt.
0: En dat is natuurlijk, dat snap ik wel. Ja. Dat je dat zegt. Dat doe ik niet voor een paar nummers.
1: Nee.
0: Dat, en jullie muziek, die diensten, jullie muziek, is dat vooral bedoeld voor gelovigen? Of heb je juist, ik wil graag een laagdrempelig en een breder publiek bereiken?
2: Daar wil ik wel graag wat over zeggen. We willen inderdaad graag voor een breder publiek dit brengen. En ik heb een vriendin die niet gelovig is en soms wel naar de dienst komt. En die heb ik ook gevraagd even om een reactie. Mm-hmm. Maar ze zei, ik voel heel erg in de dienst het vertrouwen, de hoop en de liefde door de liederen heen. En ook al ben ik niet gelovig, toch geeft me dat een heel warm gevoel van binnen. En het raakt me op een goede manier. En het de meerskip, het met elkaar zijn. En zij zei, dat is toch echt mijn ervaring. Daarom ga ik er graag heen.
0: Mooi, dat is mooi om als feedback te krijgen.
2: Ja,
0: dan
2: zeker.
0: Ook.
2: Want ik vroeg me wel af, hoe is dat voor haar?
0: Ja.
2: Maar dus het is eigenlijk voor iedereen. Het kan heel breed zijn. Als je op zoek bent naar iets, dan kan het je al wat brengen.
0: Ja, want het is ook heel aanschouwelijk. Hè? Is dat in al jullie diensten? Ik bedoel, jullie komen ook met hele praktische voorbeelden, laat maar zeggen. Is dat in al jullie diensten of is dat nieuw nu?
2: Ja,
1: eigenlijk wel. Eigenlijk het wordt wel steeds meer, moet ik zeggen.
2: Ja.
1: Zeg maar, het themadienst hiervoor hadden ze een stukje ingezet dat ik spontaan zeg maar de kerk of de ruimte inloop. En mensen hebben bij de ingang een theezakje gekregen. En dan ga ik halverwege de dienst loop ik even naar iemand toe en zeg ik ga een bakje thee halen bij u. Ja, en dan moeten ze het theezakje naar voren halen. En er staat vaak een tekst op.
0: Ja.
1: En ik weet nooit wat erop staat.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En dan is het heel spannend wat daar gebeurt. Maar dan hebben we hele diepgaande gesprekken soms. Even in die paar minuutjes.
2: Ja.
1: En dat is best wel grappig, ja. Nou, dat vinden we dan ook uit. En ik moet zeggen, nou, de interactie met de nieuwe dienst die we nou hebben draaien, die heb je ook gezien.
0: Ja.
1: Dan zoeken we inderdaad even met dat water, hè, het geloof. Ja. En die interactie zoeken we dan met de kinderen, maar ook met de gemeenschap. Ja.
0: Zeker. Dat was echt heel, heel duidelijk.
2: Ja.
0: Heel,
2: een persoonlijk verhaal. Er zit ook een persoonlijk verhaal in.
0: Op de video.
2: Dat raakt vaak ook mensen wel. Dat we na de dienst ook vaak nog wel gesprekken hebben met mensen.
0: Ja, daar doe je het ook voor, hè? Ja. Dat, en wie is het creatieve brein bij jullie achter de inhoud van de dienst dan op die manier?
1: Ja, dat doen we denk ik allemaal wel wat. De inbreng, die heeft dat idee. Oh, maar dan kunnen we ook wel zus. En dat doen we toch echt
2: wel. De ene wat meer dan de ander. Ja. Maar en dan groeit het met elkaar.
1: En ik denk dat we allemaal wel een beetje houden van een open dienst, een losse dienst. Het hoeft niet heel besloten. Het moet ook een beetje vrij.
0: Soms.
1: Ja, ja, een beetje vrij wezen. Ja,
0: ja, dat er ruimte is voor eventueel iets.
1: Ja.
0: Iets,
1: ja.
0: Oké, mooi. En jullie, kerkdienst hebben het al even over gehad. Geven jullie ook aparte concerten met de vuurvogels of speciale gelegenheden?
1: Dat doen we ook.
0: Ja.
1: Niet heel veel hoor.
2: Heel af en toe, hè?
1: Heel af en toe eens eventjes.
2: In Harig was wel heel speciaal.
1: Ja, die was heel mooi. Ja, die was ook heel leuk. Harig die vroeg of hij daar een zaterdagavond wouden vullen. Doen we dat op onze eigen manier. Met een paar nummers van de Fuel Focus. En na de pauze heb ik gezegd, ik zei dan, is het misschien wel mooi om, zeg maar, alle bandleden twee nummers erin laten brengen met inhoud. En die gaan we dan gewoon spelen.
0: Oké. Okay.
1: En dat was ook een fantastisch mooie avond.
2: Ja. Dan vertelde iedereen wat over zichzelf, over hoe die tot met de muziek bezig was.
0: Ja.
2: En er hoorden nummers bij. En dan van iedereen.
0: Okay.
2: En dan waren foto's bij. En dat was heel bijzonder. Een heel bijzonder concert.
0: Dat maakt het heel persoonlijk. Is dat lang geleden?
1: Twee jaar, denk ik.
2: En dat wordt ook weer tijd weer om eens wat te doen. Dus er staat wel wat op stapel.
0: Ja, jullie zijn al. Ik zie jullie gezichten oplichten als je het daarover hebt. Dus dan denk je, wordt wel weer tijd dan toch?
1: Ja, dat zit al een beetje in het aard van ons, denk ik. Ja. We zijn allemaal echt wel met muziek bezig.
0: Ja. En zeker als je het dan inderdaad met een boodschap kan brengen, dan geeft dat extra waarde, toch?
1: Ja.
0: Mooi. Nou, ik ben benieuwd. Ik hou me op de hoogte. Want dan kan ik het ook tijdens de eventkalender kan ik het melden.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat. En tot slot heb ik een vraag. Wat hopen jullie dat luisteraars meenemen naar een optreden van de Fuel Focus?
1: Na een optreden, denk ik.
0: Ja, of... wat ze onthouden van jullie. Dat wat ze meenemen eigenlijk. Dat ze denken dat ze er met elkaar over hebben tijdens de koffie van nou.
1: Ja, ik denk dat het niet heel moeilijk is. Ik denk dat dat we hopen dat lichtje wat Hendrikje net zei, dat meegaat. En dat ontstoken wordt. Ja.
0: Ja.
1: Dat hopen we. En dat het mensen geraakt heeft. Of dat er een deurtje open gaat ergens. En dat ze genoten hebben natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Dat is ook heel belangrijk.
2: Het cadeautje wat we bij het laatste project dus mee naar huis geven is een vaccinelichtje. En als je dat aansteekt en het op is, dan komt er een tekst onderin. En
0: die
2: tekst is...
1: Die komt tevoorschijn.
2: Ja,
1: moet je maar
2: komt
1: proberen.
2: Tevoorschijn.
0: Ja, dat heb ik nog niet
2: schijnen.
0: Gedaan.
2: Dus dat.
0: Oh, mooi.
2: Ja. Dat zeg jij eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja.
2: Moet je toch maar eens afbranden.
0: Ja, ik heb hem nog heel keurig ergens
2: heel
0: staan. Ja, dus dat moet ik dan inderdaad gaan doen. Nou, daar is ook wel echt over nagedacht. Van begin tot het einde hebben jullie de dienst echt wel heel goed doordacht. Mooi is dat.
2: Ja.
0: Mooi. Ik vind het echt bijzonder dat jullie dit doen. Ik hoop dat er nog heel veel optredens volgen. Dat er nog 10 jaar bij komen. En ik kijk natuurlijk ook uit naar de speciale dienst waar jullie het net over hadden. En dan had ik nog een nummer gevraagd aan jullie. En dat is geworden. Je mag ook verliezen van Eline. Ik weet niet, Hendrikje, misschien heb jij daar motivatie bij waarom jullie dat uitgekozen hebben?
2: Nou, ik dacht opwekking. Dan denkt iedereen, hè, halleluja. En dat is het ook heus wel.
0: Happy clappy.
2: Die hebben we gehad. Ik denk, dit is een beetje een tegenhanger. Het is wat een rustige nummer. Met een hele mooie tekst.
0: Ja.
2: Ja. Luister maar, zou ik zeggen.
0: Ja, het is echt een heel... Nou, we gaan dus eerst luisteren naar Je mag ook verliezen van Eline. En gelijk hier achteraan draaien Wat hij deed uit de opwekkingsbundel nummer 897. En Wat hij deed neemt ons mee naar het hart van het evangelie. Naar wat Jezus gaf en wat het hem kostte. En wat het ons vandaag nog mag brengen. Hoop, vergeving en nieuw leven. Een lied om bij stil te worden of om mee te zingen. Maar nu eerst Eline met Je mag ook verliezen. MUZIEK

Ja, voor wat hij deed. Het blijft een heel mooi nummer. We hebben net een leuk en openhartig interview gehad met Hendrikje en Egbert van The Fewer Vocals. En ik vond het erg leuk dat ze in de studio waren. Nou, we gaan weer door. We vinden het altijd mooi om te horen wat er bij jullie leeft. En daarom nodig ik je graag uit om mee te denken en mee te doen. Heb je een evenement dat eraan komt? Iets dat je graag onder de aandacht brengt? Of misschien een bijzonder moment dat je wilt delen? Laat het ons weten. Ook voor verzoeknummers staan we open. Dus als jij een mooi nummer hebt, of het nu een lied is dat je raakt, een favoriet die je al lang niet hebt gehoord, of iets dat perfect past bij een speciale gelegenheid, geef het door op de site. Op de pagina van Celebration bij Radio Spannenburg kun je eenvoudig een reactie achterlaten. Een korte boodschap, een leuke groet of gewoon even laten weten dat je luistert. Het doet ons echt goed. Het wordt allemaal gewaardeerd en het maakt het programma nog veel persoonlijker. Dan gaan we nu weer verder met muziek. Soms zeggen beelden meer dan woorden. The Lily of the Valley van Abiding Worship bezingt wie God is. Nabij, trouw en vol leven. Midden in alles wat groeit en bloeit, maar ook in de schaduw. Dat vertrouwen klinkt ook door in het lied wat ik daarna graag wil draaien, van Martijn Buwalda. Martijn Buwalda is sinds een paar jaar ook bij het grotere publiek bekend geworden. Maar daarvoor was hij al echt binnen christelijke kringen, was hij echt al hard aan de weg aan het timmeren. En hij zingt het nummer voor de zwijgers. Voor iedereen die soms geen woorden heeft. Voor wie voelt, maar stil blijft. Het zijn twee prachtige nummers die niet schreeuwen, maar eigenlijk fluisteren. Om erbij te zitten, om naar te luisteren. We gaan nu eerst luisteren naar Lily of the Valley van Abiding Worship, gevolgd door Martijn Buwalda met het nummer Voor de Zwijgers.

We komen aan het einde van onze uitzending van vandaag. Fijn dat je erbij was en met ons hebt meegeluisterd. Deze aflevering wordt op dinsdagavond 19 mei nog eens herhaald. Dus mocht je iets gemist hebben of gewoon nog een keer willen luisteren, dan krijg je daar alle gelegenheid voor. Daarnaast is de uitzending ook terug te vinden via Uitzending Gemist op de webpagina van Celebration. Op zondag 21 juni zijn we er weer met een nieuwe uitzending met heel veel prachtige muziek. Hopelijk schakel je dan weer opnieuw in op Celebration. Ik wil Anne de Jong dankjewel zeggen voor wat je doet achter de knoppen en het strak laten klinken van alles wat hier gebeurt. En dan sluiten we deze uitzending af met Martijn Buwalda voor De Zwijgers en daarna de instrumentale uitvoering van Open the Eyes of My Heart, geschreven door Paul Bellocci in 1997. Dan wens ik jullie nog een mooie dag toe en graag tot de volgende keer.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de

Een hele goeie mee. Welkom bij Radio Spanbrug op zondje mooie 2026. En wat doen we in deze hoort tot een 4 voor de. We volgen de voetbalclubs hier in de Friske Maar.

En de benom, want je wordt om 12 uur, dan is ik de laatste wedstrijd van VV Lemmer. Ja, dan gaan hun verseren mooi CVVO. Dus ja, dat is tussen de Kunderen. Dus ja, de allerlaatste die van VV Lemmer horen. Ja, jammer. Beetje jammer, maar we moeten ook teruggaan naar de fusieclub. Dat is ook een hele mooie club worden, dus komt ik wel goed. Dus Jort, de laatste wedstrijd van VV Lemmer. Dus, en Jort met Renato Utnoy Oldeborn. Ja, ja, Renato is vorige week kampioen geworden. Dus van harte nog namens Radio Spomberg. En ja, kom op, de punt maar mooi naar Sint-Nicta. Dan gaan we even naar Langwaar. Die met Jort om 12 uur zijn Langeswaag. Dus de punt maar mooi thuis horen in het mooie Langwaar. Dan jaren we nog of jouw roer wel even mooi de leider van Langwaard. Dat is Remco Faber. Dus die had ik al meer naar de route Langwaard voor. Dan geven we naar FFS. Die met om 12 uur het Sintor. Ja, de punt maar mooi nemen naar FFS daar. Zoek ze. De mouw even op stroepen. Dus en de punt maar mooi nemen naar FFS. Dan geven we naar Engwedde. Die met jou het tussen zijn VV Blauwreer 20. Ja, die stiet ik bovenaan. Dus ja. Of VV Blauw Reet 20 neemt de punt mooi naar je Bolsta. Dan gaan we even naar Blauw Huis, die met Jutus zijn Old Verwart. Dan gaan we even naar Meeldaam, die met om 12 uur zijn FC Oldermarkt. Dus de punt maar mooi thuis horen in het mooie Meeldaam. Dan gaan we even naar Jubbegeer, die met Jutus zijn Oranje Zwart. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe het gaat daar. Dus. Dan geven we even nog een reet zwart die met Jort thuis zijn Veno. Dus dat bent maar mooi thuis hoor ik mooi kniepen. Dan geven we nog de tienje die met om 12 uur zijn Vergeer. Dus dat bent maar mooi, neem maar nog de tienje daar. En rond kwartier uur 12 dan bel ik even met de voorzitter van de fiets Elfstedentocht. Dat is Steven Rekkens. Dan praten we even over de Elfstedentocht van Naaiwieke Manje. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoeveel mensen daarom mooi doggen. En dat de parcours ik al goed bereikbaar is. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dus rond kwartier uur 12 bel ik even met Steven Rekkens van de fiets Elfstedentocht. En we proberen een mooie Roin Zwarte te bellen. Dan praat ik over de Elfsteden Steppers. Ja, die is ik na een week sneun op sneun te nacht. Dan staat hun in Bols. Dan ben ik wel benieuwd naar hoe volle deelnemers daar hoe mooi doggen. Dus, en wij bellen even net met Johan Faber. Ja, die zit bij SC Heerenveen Ajax. Dus die begint om 11 trein. Dus. Ik hoop dat de SC Heerenveen de punt mooi toeschouwt in een mooie Heerenveen. En rond de kwartier vertrein in die buurt, dan bel ik een mooie Papa Leffering van Delsterhuizen. Die moest uit naar Waterpoort Boys. Daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat geënt is daar in het mooie snits. Dan geven we op naar het nice van 3 uur. En nooit 3 uur, dan hebben we wat muziek en dan kwartier uur trein in die buurt. Belwikken met Tjolling Bergstra van VVI. Ja, die moest tussen zijn zee robben. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe het gaat is daar bij VVI. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Want ja, het is drop of eronder, hè, om zo te zeggen. Dus ja. Oh nee, VVI moest zijn VV Heerenveen. Ja, dat weet het. Dus dan ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat. Ja, en na je weekend dan is het dus zijn oorclub weer. Dus dat komt ik wel goed. En dan praten we rond het zien van jou of jou in die buurt. Bel ik een mooie Arjen van Sleet. Ja, die moest het zien nog. Ja, ik weet het wel de uitslag, maar ik zie het even net. Dus dat met mijn gewoon blauwe harkje. En rond jouw jouwen, dan bel ik een mooie Oets van DTG. Ja, die moest juist spelen. Dus daar ben ik wel benieuwd in hoe dat geënt is. Want vorige week kon ik Oets net te pakken krijgen. Dus ja, dan proberen we dan even Oets te bellen. En dan proberen we even mooi Irma Lok te bellen van Lemmer Ahoy. Dan proberen we even mooi de uitslag te vertellen wie Olger won in het mooie Lemmer. Dus dat weer 3 dagen Lemmer Ahoy. Dus
En we proberen ik een mooie, ja, mooie Frank Bouwhuis te bellen van de nice spothole van SV Donia. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat daar gaat in het mooie Sint-Nick in omstreken. Hè? Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat met dat nice spothole, hoe dat verder gaat. Dus daar is ik wat nice. En dan is het 4 uur. En dan na 4 uur praat ik met alle trainers even. Hoe dat gaat dus. En dan probeer ik met een nieuwe weekend te praten. Wie er alger voetbal in moeten. Dus, en alger uitslagen. Dus soorten bezigheden in Spanburg Sport. Dus we gaan even naar een hele mooie plaatsje daar. We gaan even naar een goud van auto daar. Dus Blue Harkie naar je Spanburg Sport op de 100 in de regio Heerenveen en Amstrikken. En ik via DAB Plus rijden via kanaal 8C. Dit is tot om 4 voor het Spanburg Spot met Johannes de Vries. Dit is Guns N' Roses in Paradise City.

0: Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van Guns N' Roses en Paradise City hier in Radio Spamberg Sport. Dan hebben we het al van Stefan Rekkens van Fietshelfstedentocht. Een hele goeie mee.
1: Ja, goeie mee.
0: Dan gaan we even naar voor de komende 24 maaien. Dan hebben we de Fietshelfstedentocht. Dan gaan een soort mensen weer op een fiets.
1: Ja, het is 10 uur verkocht, dus... 15.000 mensen hoop ik starten.
0: Ja, klopt. Dan hopen we ook dat het mooi waar is. En hoe loopt de parcours bij in het mooie Friesland?
1: Nou, op zich waardig. We hebben natuurlijk van de week aan is er al weg controle fiets. En de komende weken worden de pielten zetten, zowel in het noord als zuid. Je hebt een bal, dat is nog even spannend, maar een cruising die kleer moet. Met die in bij de start. Aaren komen we dit hier net doorheen. Dan gaan we bij Wietmarsum, nog richting Pinium. En dan staan richting Kemswet. Haas, die komt uit.
0: Ja.
1: Dokken weer even spannend, maar dat komt dik goed. En het stik tussen eigenlijk de Dronriep, Hotsum, Boijum, dat kan ik broek worden. Dus nou, dan is eigenlijk tot bal dat dit een veel spannend ding.
0: Nee.
1: Dan hier in de Zuidlus is natuurlijk wel wat zoin met de rotonde. Van, komt dat op die kleren, ja of nee?
0: Ja.
1: Maar dat klinkt al er helemaal goed in te lezen. Dus daar hoe mooi fysiek is zwaarder gaan hoor. Dat is helemaal langs kunnen. Ik mooi de volgauto's en bierzenboinen en alles. En dan eigenlijk hadden we hem bij langs de campings. Wordt de route van vorig jaar oppakt nog.
0: Ja,
1: nog
0: klopt. Keer. Ja, dat is een goed teken voor Oormarm dat het dit parcours beter is dan de oren parcours, Steven.
1: Nou, in ieder geval qua verzorgingspost. Dat kost van de oren kant ben van het dorp natuurlijk.
0: Ja.
1: En vorig jaar had het goed voldien. Vonden we het ook even spannend, maar toen eigenlijk is er eigenlijk niks gebeurd gelukkig.
0: Nee.
1: Dat was natuurlijk ik net.
0: Nee.
1: Dus voor dit jaar is het hetzelfde dan vorig jaar. Dat spreekt lang de campings.
0: Ja, klopt. Dus dan gaan we langs de Hunningspaard naar Münster. Dat is ook al goed. En dan naar de Rede Klif, naar de Starmta. Ja. Dat is ook al perfect. Het is altijd een harde wind daar.
1: Ja, dat is niet al Roenie Wiek, hoor ik. Nee, maar die Zuidlus die loopt er voor de rest prima in.
0: Ja.
1: Dat was toch een vond we even spannend. Want, ja. Dat is wel cruciaal natuurlijk. Maar het is clear. Dus voor de rest is zeker in de Zuidlus loopt het prima bij.
0: Dus jou kan nog even wat deze week nog even goed sliepen. En dan komen de mannen dan mooiste om 4 voor de Stadskot Jaan.
1: Ja, elke dag ben we wel bezig. Ja. Dus elke dag wel wat. Dus... mooi dat daar in je ding. Dus dat, maar goed, hopelijk is het niet zo knapbaar.
0: Ja.
1: Over de deelnemers, zoals natuurlijk alle vrijwilligers. Dus hopelijk wordt het een heel mooi weekend.
0: Nou, ik hoop dat het knap waar is voor je, Steven Rekkens. En soort protte willen, 24 mooie. En wij volgen je wel op via Omroep Friesland. Maar de drie omroepen die dan ik bij je binnen.
1: Helemaal super, dankjewel.
0: Oké, okay, nou, hartstikke bedankt en tot de volgende keer weer.
1: Hey, tot volgende keer.
0: Oké, okay, hoi.
1: Hoi, nog een keer.
0: Ja, dankjewel.

0: Ja, dat weer een hele mooie plaatje van Botsen. 7 dagen lang hier in Radio Spanburg Sport. Dan hebben we een telefoon van Irma Lok van Lemmera Hooi. Een heel goeie mee. Want je hebt 3 dagen Lemmera Hooi gehad. Want de eerste dag dat we de toonstjes, dat we net zo volle wien, hè?
1: Nee, we begonnen volledig zonder wien. Dus de eerste klas heb ik gewoon net proberen.
0: Nee.
1: Daarna gingen we wel wat wien, maar kwam het van alle kanten. Dus dat kon ik net. Maar vanuit daarna had het prachtig zielig in.
0: Ja, klopt. Dus, en de Frits, toen kon de ik zielt worden. Want hoeveel scoots moesten dan beginnen dan?
1: Nou, we gingen er 69 aan de start.
0: Ja.
1: Verdeeld door 3 verschillende klassen.
0: Ja.
1: Dus dat wien een hele soort.
0: Dat is een hele soort en ja, dan ben ik wel benieuwd naar wie er al won heeft dan de Freeds.
1: Nou, dat is de sneus, hè, want dat komt altijd mijn sneus erop.
0: Ja.
1: Dus dat is mijn sneus weer de, en in de, ja, de klasse 1, wat tussen de SKS en de A-klasse van de IFKS hier,
0: ja.
1: Is de drukke winnaar weer de Sneker Pan, naar Jaapie Visser.
0: Oh, dat is keurig van Snits.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, voor de Gerben van Anen van Heerenveen, met Sietse Brouwer.
0: Ja.
1: En als trainer de grote pier van Timbros Geurius van het IFKS.
0: Oh, dat is super. Dus snitsen dan Heerenveen, dat is ook goed gegaan.
1: Ja, we hebben het heel goed gedaan. Ja.
0: En hoeveel het lemste scootsje gedaan?
1: Nou, die binnen helaas een keer te betekent starten en die hebben wat averij gewoon. Dus ja, die zitten in de tweede groep.
0: Ja.
1: En dus die binnen ja, in totaal iets van jongentje in de worden.
0: Ja, zo.
1: Dus dat... Ja, dat
0: de
1: koe beter.
0: Ja, de koe beter. Dus vond je dan met de lemste scootje bij de pinken wijzen?
1: Zo is dat, ja.
0: Ja, ja.
1: Nou, ze hebben al hier wel mooi zilt ja. En we hebben prachtige dagen gewoon.
0: Ja, dus als je maar een mooie protte mooie dagen gewoon hebt, dan is het voor de skippers ook wel mooi.
1: Ja, en ze hebben mooi oefening kennen. En ja. Ze hebben misschien kennen van hoe ze onder proberen binnen.
0: Ja.
1: En misschien dingen wat ze naar Frori maken.
0: Ja.
1: En dan is het een mooie oefenwedstrijd.
0: Ja, klopt. Hè. Dat is altijd een mooie in het mooie lemmer op de lemste boy om zo te zeggen.
1: Zeker weten.
0: Dus nou, ik wil jou hartstikke bedanken voor jouw uitslagen op de radio. En we horen wel contact, Irma.
1: Is zeker weer. Doei.
0: Oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt en een hele goede snoot mee weer verder.
1: Ja, dankjewel. Goeie uitzending.
0: Oké, okay, dankjewel. We gaan even naar je encore. En die heeft een heel mooi nummer. Dat is Vrij als een Wind. Hier in Radio Spanburg Spot met Johannes de Vries.

Ja, dat we Billy Ocean en Loverboy uit 1984. En hij heeft een spot naar spot-evenementen in de regio. Kan je hem altijd even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com of info@radiospomberg.nl. Dan gaat de spotredactie zien dat er een mooi spot-evenementen in de regio binnen. Dus helemaal spot-evenementen, spot-nice, dan kun je hem altijd even een e-mail sturen naar vredigleven@hotmail.com of info@radiospomberg.nl. Dan gaat de spotredactie zien dat er mooie spot-evenementen in de regio binnen. Dus we gaan even naar de volgende plaat. Ik heb een hele mooie van Wes en die zingt mooi een hele mooie plaatje. Ja, deze vind ik altijd een heel mooie. Dus hier is Wes.

0: Ja, dan hebben we een telefoon Pop Leffering van Delsterhuizen een hele goeie mee.
1: Goeiemiddag, Johannes.
0: Want jij moest juster om Jelftrend zijn Waterpoort Boys.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uit.
0: Klopt. Ja. Een bekende ploeg van je.
1: Jawel.
0: Ja.
1: Ik wil een beetje goed zit, maar ja. En hier is de uitslag als jongen, hè? Op de Zuiders krijgt al.
0: Ja, klopt. Ik heb de uitslag als jongen.
1: Hier is in je
0: vijfde voorspeld
1: of in je
0: vierde? In je
1: vijf. Zit er maar goals in. Als je, ja, als je behaalt in de einde maken ze nog een goal, als je het gelijk
0: ja, klopt. Ja.
1: Maar ja, keurig vind ik van die jongens wel heel knap. Want we hebben natuurlijk een redelijke teleurstellende steun gehad.
0: Ja.
1: Voor de weken.
0: Ja.
1: En dan prachtig begin wat oren jongens erin die net vaak in de basis zien. En die dienen heel goed. Dus ja, dik tevreden eigenlijk zo bij. Hoe we dit ongepakt
0: gaan. Ja, klopt. Voor de jongens is het ook wel mooi dat de uitslag die is mooi naar Delfsterhuizen daar.
1: Ja.
0: En ik heb een groot feest daar. Heb je
1: zo'n nee, precies. Wij krijgen nou. We moeten, ja, ik denk dat die jongens wel ongetwijfeld worden een feestje. Ja, we hebben altijd wel oorleiding.
0: Ja, ja, klopt.
1: Maar en we hier natuurlijk nog een mooi iets. Want dit maar van u, dit slum, die is topscorer geworden, hè, Juster?
0: Aha.
1: Van deze klasse.
0: Ja.
1: Dus dat is ik hartstikke een krap.
0: Ja.
1: Dus dat is even leuk dat we toch nog zo. En we hebben, ik hier de jongens, ik even zijn. Wij hebben de beste doelgemiddelen. We hebben de meeste goals maken. En we hadden topscorer. Dus in principe hebben we een hele prut en goede dingen die.
0: Ja, klopt. Je hebt goede zaken die. Ja.
1: Ja, jammer genoeg krijg je een kampioen. En
0: nee.
1: In het oost.
0: Nee.
1: Ja, dat is rest. En normaal is richt op een A-competitie.
0: Ja, klopt. Want ik ben juster bij NOK zien sleten. Nou, sleten en NOK, die hier heel soort kansen, ja? Allebei de kanten.
1: Ja,
0: ja.
1: Heel goed. Waar
0: ja.
1: Hier prutte kansen?
0: Ja. Dus, want sleet die het won van NOK. Dus die is die periode titel.
1: Ja.
0: En de gastvrijheid bij NOK weet ik keurig, ja? Allebei, hey. Jemme en NOK staan op de tiende plak. Hoe noem je dat? 100%.
1: Tiende dus. Plak 100%.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Nou, mooi zijn.
0: Ja, klopt. Dus allebei van Jemme en NOK is de gastvrijheid keurig.
1: Ja, ja. Ja? Bedoel zelfs te zeggen, doe jouw zus een tiende.
0: Ja, een tiende. Ja, klopt. Ja.
1: Ja.
0: En NOK ik.
1: Ja, zeker. Zeker. Dat is een hele mooie club.
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Die moet nog gewoon een bak, hè? Die moet nog handhaven, hè?
0: Ja, klopt. Dat moet ik even zien aan, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ik hoop het al.
0: Ja, ik hoop het ook al dat we even goed oefenen voor de tijd even.
1: Ja.
0: En dan gaat er nog ik ervoor.
1: Ja, daarom.
0: Ja, dus het zien wie met je naar de competitie.
1: Had ik het goed zou wat bezoeken, als je, want wij moesten zien de heugste in de In de klasse, in de ranglijst van Fjouwe B.
0: Ja.
1: En in eerste instantie, nou, weer dat steeds vooruit. Maar Sneun worden vooruit kampioen.
0: Ja.
1: En Lions, wat is die eigenlijk op pole position? Maar die is hard verlengd, die Frenchen.
0: Ja.
1: En, nou ja, als ik het zou goed bezoeken, dan hebben we nu 30 mei het Shin Lions bij hun.
0: Bliksem Katers.
1: Dat is een hele pittige hier.
0: Ja.
1: Maar, ja. Ik vind dat we van de winst of van de. We moeten spogeren. En dan is er nog één wedstrijd.
0: Ja.
1: Op neutraal terrein op 6 juni.
0: Ja.
1: En wat zo prachtig wijze om we daar om Eiland mogen.
0: Ja, dat zou hartstikke mooi wijze poppen. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Gun het die jongens ik, want ik vind ik dat we het verdienen, eerlijk gezegd. Maar ja, moet eerst toch al
0: ja. Ja, Zanik, gun ik voor die, als dat voor de laatste keer als trainer ik bij Delsterhuizen. Ja.
1: Ja, als je het niet net om mij, maar het is natuurlijk wel mooi om ze dat af te sluiten.
0: Ja, klopt. Ja, dus ja. We gaan ervoor, papa.
1: We gaan er zeker voor. Ik wens jou een hele goede uitzending.
0: Ja, dankjewel. En we horen wel contact, papa.
1: Oude contact.
0: Yo, hoi. Dit is The Police in Rosena.

Ja, dat we te pleasen Roxanne, die er in Radio Spomberg spotten. Zullen we even op de klok? Het werd bijna 3 uur begin. Op Noordnijs van 3 uur. Nou, 3 uur, dan ben je mooi 2 uur van Radio Spomberg spotten. Ja, dan hebben we nog volle meer items in de programma. Dus Blue Harkinoje, Radio Spomberg spot. Ik zie ze tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gili Marcussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Marcussauer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Marcussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij de twaalfde uur van Radio Spanbrug Spot op Sontje Mooie 2026. En we volgen de voetbalclubs hier in de Friske Marren en de Buitenam. Want VV Lemmer met Jota als de laatste keer als VV Lemmer speelt in de Kunderen. Dus dit het maar de tussenstand weer 0-1. Dus Lemmer, even kom op, even de punt nemen tussen haar in het mooie Lemmer. Geef even naar Renato, die met zijn Oldeborn. Nou, daar is het mooie, de tussenstand is de 4-1. Dus ik weet het, wat de jongens al gediend hebben bij haar in Sint-Niek. Dus even de mouwen opstroepen en een punt nemen naar Sint-Niek daar. Nou, lang waren heb ik bellen, heb ik geen contact gekregen. Dus en via de Instagram heb ik even een berichtje gestuurd. Dus dat is even nog een verrassing, de tussenstand even. Dan gaan we even naar FFS, die met Jota Tsintor. En dus dit het 2-1. Dus kom op, FFS, even de punt mooi naar FFS staan. En dan gaan we even naar Engwidden, Tsjolbert, VV Blauwreed 20. Dus dit het 1-2, dus keurig voor VV Blauwreed 20. Dus even de Hollem Hegen, de punt mooi naar Bolsota. Dan heb ik een mooi feestje daar. Dus, en dan gaan we naar Blauwhuis, die met Jort in Old for What. Dus dit het 0-3. Dus even de Blauwhuis, even de mouwen opstroepen en kop ervoor. En even de punt mooi tussen horen, hè? Dan geef je naar Meldam, die met Jort tussen SV Oldenmark. Dat staat 0-2. Dan geef je naar Jubbege, die staat mooi 2-2 in oranje zwart. Dus Gleek. Dus dan geven we naar Reed Zwart, die met zijn Veno. En dan staat het 0-0. Dus jongens, uit de kniepen, wij even de Hollem heegevende punt mooi tussen horen in het mooie kniepen. Dan geef je even naar de Tienje, die met zijn Werge. Dan staat het 4-2. Dus de tienje, even de Hollem Hegor, even de punt mooi tussen horen. Even mooi nemen, hè? Naar de tienje daar. Dus en rond kwartierterrein in de buurten, dan bel ik hem met Jolling. Dan praten we even over VVI. Moest juster uit naar VV Jereveen. Dan ben ik wel benieuwd hoe goed het gaat, dus daar in het mooie Jereveen. En het zien van jou of jou in de buurten. Bel ik maar Arjen van Sleert. Ja, dan praten we even hoe het ging tussen Juster. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dus dat jij en je mik rond jouw jaren. Bel we me Oets van DTG. Dan ben ik benieuwd naar hoe het ging is met de korfbalclub. En dan proberen we even mooi Frank Bouwhuis te bellen. Hoe de nieuwe sporthal Donia. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe het gaat daar. Dus komt ik wel goed. Nou, voor jouw roer, dan bellen wij met de leiders en met de trainers hoe de gint is, Joort. En rond jouw vier mooie Peter Veldman van korfbalclub van Haarhoog krijgt Dirk Ruudje mooi. Dat moet ik net, dus. En een soort leuke muziek. En we proberen ook een mooie GDD Sotte. Die het 15 en 16 mooie ontroeien wist voor FNS. Dan ben ik wel benieuwd naar hoe de opbrengst is. Dus dat heb ik nog een verrassing en we bellen ik met Jelle Posma. Ja, dan ben ik wel benieuwd naar hoe dat vorige week al rond is. En als ik tevreden ben met hun plakje. Dus soorten leuke dingen in Spanburg Spot. En soorten leuke muziek ik nog op deze stuurder. Daar heb ik een hele mooie van Brian Adams. Hier in Radio Spanburg Spot op de Soisjon of Jouwer, 100 Soisjon in regio Heerenveen en omstreken. En ik via DAB Plus Radio via kanaal 8C.

0: Ja, dan schok deze muziek even aan de kant. Dan hebben we Arjen Hoekstra van Sleert onder het telefoon. Een hele goeie meeje.
1: Nou, goeie meeje.
0: Want je moest juster op naar Oormarmta. Naar NOC.
1: Ja, klopt.
0: Ja, een bekende ploeg van mij en Sleert. Dat is ook een hele mooie, goeie ploeg. Dus ik heb de wedstrijd gezond. Ik vond het een mooie wedstrijd.
1: Ja. Ja, die zijn echt twee heel verschillende speelstijlen, zeg maar. NAC wie eigenlijk wat meer aan het zien houden en wat ontloeren op de counter.
0: Ja, klopt.
1: Wij moesten het spel maken, wij moesten natuurlijk winnen. En NAC die is eigenlijk al zeker van dat ze na competitie spelen moeten.
0: Ja.
1: En dus zij hier zoiets van, ja, lid sleert het spel maar maken en wij wachten wel een beetje jou. Nou ja, en dat resulteerde eigenlijk wat in een... Ja, wat zou ik zeggen? Een wedstrijd die zich vooral uitspelen op de helft van NOC. Waarbij wij probeerden eigenlijk de hele wedstrijd lang om opening te zien in de hechte defensie van NOC.
0: Ja.
1: Dat is best wel lastig. Het tempo weer eigenlijk krek wat te leeg. Maar uiteindelijk de ruststand 0-0. Ja. Waarbij wij wel de eerste twee kansen die eigenlijk van NOC, die raken daarbij ook nog een keer de lotters, zeg maar. Hoe de hele wedstrijd, jongen, hij ze misschien drie of jouw kans in hand. En ik wil een pik goeien.
0: Ja.
1: Maar wij uiteindelijk een stuk of 10 kansen. En uit een van die 10 kansen maken we in de 86e minuut uit een hoekschop van Carwisse Time. De 1-0, Dirk Arend Wondergem met een kabbel uit een corner. En in de 88e minuut een bal uit de verdediging van NAC. Uiteindelijk stien we toen om 1-0 voor. En moest NAC toch wat meer de verdedigende stellingen verlitten om toch nog een goed resultaat te halen. En dat resulteerde uit een diepe bal van Frits Tijm, oer de verdediging en uw keeper. En die kwam te lucht te landen bij Kellen Katel. En die leppelde de bal oer de uitkomende Jarn Steginga uit. En toen gingen we erin en toen weer 2-0 en toen weer eigenlijk de wedstrijd spelen.
0: Ja, klopt. Dan is de wedstrijd uitspelen. Dus terecht 0-12 van Jemme. Dus de punten gaan naar Sleta.
1: Nou, ja, klopt.
0: Ja, dus de jongens had ik een mooie feest gehad. Dus enorm arm eerste krat bier. Dat gaat de mooie feest de stemming weer in. Dus daar hier ik iets met de jongens zou praten, hè?
1: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk daar even een feestje viert. En het weer daar ik wel gezellig, hè. Dat is altijd wel gezellig bij NAC.
0: Ja.
1: Dus we woonden ik net gelijk naar huis. Dus uiteindelijk ben we naar Sleert gegaan en hebben we in de stad ik nog even een feestje viert.
0: Ja.
1: En uiteindelijk ben ik om een uur of, om een uur of acht denk ik, heb ik de rins gewoon ondiend. En ik hier maar die jongens beloofd dat ze een periode winnen zoen. Dan zoek ik vanuit Sleert naar Aardige Zuid-West-Friesland rennen.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik dient en ik heb de rins gewoon ondiend en ik ben om 8 uur vertrokken en ik wie jongens jou betoven wie ik thuis.
0: Oh, dat is netjes Arjen. Ja,
1: ja. Ja. Ja. Nee, dat die ik heel goed te doen. Het die prima waar, het die net meer waar. Hè. Dat wie ze wat niet stil.
0: Ja.
1: Het die heel zacht. En ik hier wat broodjes en wat drinken, mooi voor onderwijs en appeltje. Dus ik heb me goed van maken.
0: Ja.
1: Ja, en ik denk dan altijd zo van, voor wat hoort wat, hè. Dus,
0: ja, klopt.
1: De jongens zien het Rick al wieken hoor van, trainer jongen, als de tassen vier komt, dan moet trainen.
0: Ja.
1: Dus, dat hebben we juist verdiend. En, nou hoop je naar een mooie hele finale en finale versleerd.
0: Ja, klopt. Dus je hebt de periodetitel, die heb je me al binnen. Dus we hadden nog namens Radio Spanburg Sport. En dan geven we nog de nieuwe competitie van, hè?
1: Ja, dat zou wel hartstikke leuk zijn. Misschien dat we daar ook nog vier komen kennen. Maar het is natuurlijk een hele finale spielje. Daar focus je ons nou eerst op.
0: Ja.
1: Dus komende sneeuw, dan probeer ik even twee van de mogelijke size tienstanders eventjes te besjen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ik komende sneeuw eens bij Nijlon en Sint-Anne-parochie ging zien.
0: Ja.
1: Dat is bij mij wel mooi in de buurt. Dan kan ik op een fiets heen van die Aardige Zuidwest-Friesland.
0: Een mooi stikje wel.
1: Dit is natuurlijk een kans van, wat zou ik zeggen, van één op draaien dat één van die twee tegenstanders het wordt.
0: Ja.
1: En dus ik kan mooi twee potentiële tegenstanders eventjes analyseren en besjen. Dus daar ging ik op een fiets eventjes heen.
0: Ja, klopt. Dus dan verwachten we wel wie dan de tegenstander is van Jemmen. Dus ik hoop een goeie in Jemmen. Dus,
1: Ja. In ieder geval een tegenstander die voor u ze hoop ik te bespielen is. Hè? Dat is even de vraag. Daar zit ik wat kunstgersploegen bij.
0: Ja.
1: Dus ik ben heel benieuwd wat voor tegenstander het wordt. En op wat voor ondergroen we dan eventueel gaan spelen.
0: Ja, klopt. Dus wij volgen wel een mooie Radio Spomberg spot, Arjen.
1: Dus, ja, dankjewel. Hartstikke mooi.
0: Ja, dus en de groeten aan de heren. Je me heel goed dient en super. Gij zo terug.
1: Ik breng de groeten even naar Johannes. En wij hopen in elkaar volgende week weer even te spreken.
0: Ja, dan...
1: Wat wordt er naar je tegenstander van sleert. En ik zal even zien dat ik dan eventueel wat informatie van die heb.
0: Ja, klopt.
1: Dat ik dan eventjes maar die delen kan.
0: Nou, hartstikke bedankt en een hele goeie snoeit mee. En we horen wel contact, Arjen.
1: Doe ik, Johannes. Bedankt.
0: Oké,
1: okay.
0: Hoi.

0: Ja, dat we gaan helemaal opleven to Jackson's en Can You Feel It? Hier in Radio Spanbrugge Spot. En zo heeft dus radiocollega Orne van den Berghikke bellen die zo Johannes. Ja, en dan kerst ik een turbo-skijven draaien. Voor iedereen die luistert, voor de burger links en rechts, voor de hele gemeente, de Friese Marne en de Buitenom. Nou ja, ik heb de turbo-skijven klaarstaan en dat is Aardie Kupus. En ik zeg die blonde. Nou, je komt de turbo-skijf.
1: Radio Spannenburg.
2: Ik zeg die blonde.
3: Van Aardie Kupus is de turbo-skijf.

0: Ja, dan schouwen deze muziek even aan de kant. Dan hebben we Frank Bouwhuis aan de telefoon. Een hele goeie mee.
1: Ja, goeie mee.
0: Dan hebben we even een update van SV Donia. Een nieuw sporthal in de omkring van Sint-Niek, hè?
1: Ja, klopt. Dat initiatief is als Koflin begonnen, uiteraard.
0: Ja.
1: En ze had het, nou ja, alle goede dingen betaamd. Het hebben we geconcentreerd nodig. Dus wij zetten daarin terug.
0: Ja, klopt. Dat is de voetbalvereniging VVI, nou, Renato en Langwaar, hè?
1: Ja, dat klopt. Die drie voetbalverenigingen daarin starten, daarin 2020. Hè. Dus we zijn alweer vier en heel een beetje onderwijs om dit project handen voet te gaan.
0: Ja.
1: De belangrijkste kerk waar ook alles op draait is natuurlijk onze jeugd. Hè. RVLC, Renato VVI combinatie Langweer. Langweer combinatie, dus we zijn al haast 15 jaar onderwijs, maar de huizen gezamenlijke jeugd. En wie de jeugd heeft de toekomst, is ze dan wel.
0: Ja.
1: Dus wij zetten daar met name voor de jeugd in trots, zodat we de komende 30, 40, 50 jaar.
0: Zat er ook in?
1: Sportpark realiseert.
0: Ja, klopt. Dus dan komt een hele mooie sporthal en voetbalvelden en we moeten het ongeveer komen te steen.
1: Dus hij is de sporthal, maar het gaat om een gezamenlijk sportpark.
0: Een sportpark, ja.
1: Er op zich geen sporthal op Plant Fit op dit moment. Maar wel een sportpark met een heel mooie accommodatie... waarin voetballers, keertjes, skaatstrainingen eventueel wellicht nog volleybal. Hè,
0: dat
1: is echt aan een buitensport denken.
0: Ja, dus... Ja, en dan hoop ik dat het wel mooier wordt. Want Jim rennen dan een subsidie mis, hè?
1: Ja, die boze subsidie, daar is nogal wat ophef voor de laatste weken.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk een pot van 43 miljoen voor dit jaar. Maar er zijn zo ontiegelijk volle aanvragen in het heel Nederland.
0: Ja.
1: Van Lietse projecten tot hele grote projecten van amateursportverenigingen. Dus trog u zijn lotting heeg op de ranglijst of leeg eigenlijk, hè, onze mondpensioen. Rinnen we daar wel een hele grote kans op dat we in 2016 nog daar geen boze subsidie van krijgen.
0: Dus dat is een domper om zo te zeggen.
1: Ja, in het lauwe natuurlijk.
0: Ja.
1: Boosjoen en dat het mooi in uw tijdspad mooi rent en dat het de stroomlijn oploopt. Ja, wij hebben natuurlijk nog wel iets meer tiert, dat is een zand weinig zonde. Ik ben boos aan vrede kennen.
0: Ja.
1: Maar goed, op dit moment wordt er gemeentelijk, provinciaal en landelijk ikarig vraag gesteld hoe die boze subsidie. Dus wie smiet dat ik me wat op en zonder daar dit hier misschien nog van profiteren kennen.
0: Ja, dus we zullen dan duimen, Frank.
1: Dankjewel.
0: Ja, dus als er wat meer nieuws is, dan horen we contact, Frank. Dan komt het in de Spanburg Spot weer in de show. Dus als er wat is, dan moest je weer even een berichtje aan.
1: Nou, volg vooral svedonia.nl en Instagram of socials. Dan kan ik goed in de gaten houden wat de buurt spelen.
0: Ja, nou, hartstikke bedankt en hele goeie snoeit mee weer verder.
1: Ja, dankjewel. Succes.
0: Oké, dankjewel. Hoi. Doei.

0: Ja, dan scoren we deze muziek even onder kont. Dan hebben we Oets onder tol van DTG. Een hele goeie meeje.
1: Hele goeie meeje, Hannes.
0: Want je moest justeren uit Nooi Lentio.
1: Lentio inderdaad, ja.
0: Een bekende ploeg, die is wel bekend voor Jemme.
1: Ja, we hebben vorige weekend het tussen spelen zelfs. Dus we zijn nu in de tweede helft van de competitie. En dan gaat alles bij precies de andere kant op.
0: Ja.
1: Qua schema. Dus we vorige week aan het hebben we redelijk makkelijk doen.
0: Ja.
1: Maar gisteren ging het net makkelijk, Johannes.
0: Nee, gisteren heb je me heel zwaar gehad.
1: Ja, we hier een soort ziek en half ziek en een publiceerd. Dus dat hoopt net mooi.
0: Nee.
1: Maar buiten dat werd gewoon een middenwedstrijd. En we kwamen in de wedstrijd, geen seconde echt lekker in de wedstrijd. Dus Lentio heeft uiteindelijk 14 zien woen.
0: Klopt.
1: Dus als het zelf zien doelpunt scoort, is dat altijd te weinig eigenlijk. En dat bleek.
0: Ja.
1: Dus wel zonde, want we stonden goed vaak voor het kampioenschap. En nou is het ietsje de regen geweest worden. Maar ja. We hebben nog een kans, dus dat is het mooie nice.
0: Ja, je hebt een kans, dus we moeten van je duimen dan.
1: Ja, zeker. Ja, graag. Ja, we hebben nog 12-10 te gaan. En we moeten over 12 weken met het tien de kaploper. En als we die pakken, dan sturen we geluk qua punten. Dus dan kan er van alles nog gebeuren.
0: Ja, dat is 30 mooi. Dan moet je hem fjouwer worden tussen Sios, Jumbo, Wolf, Leonades.
1: Ja, dat is een hele vol. Een combinatieclub.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Maar als we die pakken, dan hebben we alles nog in eigen hand. Dus dat is wel mooi. Maar het mooiste weer is dat we gewoon deze hier doen. En hier hebben we misschien voor de wedstrijd dus al in de thuiswedstrijd kampioen willen kennen.
0: Ja.
1: Maar nou geven we een mooi maatje.
0: Ja, dus ik zal voor je maar duimen. Want daar is ik wat nice over die trainer. Want je trainer, coach, die stopt trekken mooi bij je, hè?
1: Ja, is trainercoach Henk Steunenbrink die stopt naar dit seizoen. Dus dat is jammer. Hij heeft twee hier fantastische dingen. We gingen hem graag nog langer houden. Maar hij kiest ervoor om iets oosten in land. En dat snap ik echt heel goed.
0: Ja.
1: Dus we zijn nog op zoek naar een trainer, coach Johannes.
0: Dus,
1: dat leukste team van Gastelon.
0: Ja, klopt. Hè. Dus meesten in omkritten van Gastelon en Zuidwest-Friesland, die heb ik mooi. Nou, als je ik weet een goede trainer, coach, nou, die kan altijd naar DTG gaan.
1: Zo is dat. Ja. Meld de jongen, let het maar weten.
0: Ja, en hun kunnen aanmelden via Facebook en Instagram en van alle kanten, hè?
1: Ja, via de radio, het maakt mij niks uit. Komt altijd wel iemand goed terug.
0: Ja, klopt. Dus als er iemand zegt, hey, ik wil kies bij DTG coach. Nou, dat kan altijd een mooi club. En die zitten mooi in de bosken van Wiekel. Dus wat wil ze nog meer?
1: Zo is dat. Mooiste field van eigenlijk misschien wel Nederland.
0: Ja, van heel Nederland. Zie dat maar.
1: Nou?
0: Ja, klopt. Dus hey, maar niks. Mooie coach. En geen nooit DTG. Dat zoek ik zissen.
1: Dus, mooi worden, Johannes.
0: Mooi worden. Hebben een mooi dient. Dus Jemme, na je week even een mooie van genieten van een mooie weekend. Pinkster weekend.
1: Ja.
0: En dan
1: mooi waar. Ja. Dat het goed komen.
0: Ja. Kom vast wel goed. Dus dan praten we dan. Ooit mooi weer. Mooi Jemme weer.
1: Ja, helemaal goed. En dan goede uitzoeking voor nou.
0: Oké, hartstikke bedankt. En tot de volgende keer.
1: Joe, hoi.
0: Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar en studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij de lijsthoren van Radio Spanburg Sport op Zondje Mooi 2022. En we volgen de voetbalclubs hier in de Friske Marne en de Buitenom. We bellen ze meteen met Daan Vermeulen. Dan praten we over VV Lemmer. Je moest Jota de allerlaatste wedstrijd van VV Lemmer zien de kunderen, ja. Maar rusten weet 0-1. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe de uitslag is. Nou, Renate moest Jota uit naar Oldeborn. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Maar rusten weet 4-1. Nou, hoe weer de uitslag? Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Dan bellen we even Monique van der Werf. Als die te pakken kan krijgen. Dan bellen we even Remco Faber van Langwaard. Die moest Jota tussen zijn lange zwaag. Nou ja, dan ben ik wel benieuwd naar hoe dat agent is daar. Ja, heel de wedstrijd, de punten. No. Geet daar maar daar. Nou, ik geef even naar FFS. Die moest Jota uit naar Tor. Nou, mooie rust weet 2-1. Nou, daar ben ik wel met de uitslag ben ik wel benieuwd naar. Mooi Erika. Praten we met Erika even over. Nou, zo. Nou, Engwerden moest Jota thuis zijn VV Blauwreer 20. Nou, daar hebben we niks aan rondknokken wist om ze te zitten. Maar de punten. Dus ben ik wel benieuwd naar waar de punten heen gaan. Dan geven we even naar Blauwhuis.

en belde met Imke, Imme Fonke van Blauw Huis. Het is een alt voor wat. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Dan geven we even, zelf even de uitslag vertellen van Mildaam tegen FC Oldemarkt. Dan geven we nou Jubbegeer tegen Oranje Zwart. Dan zal ik zelf ook even de uitslag vertellen. Nou, Reet Zwart moest Jutta tegen Veno. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dus, en de tiener moest Jutta tegen Wergeer. Nou, maar rusten weet 1-2. Dan ben ik wel benieuwd naar waar de punten heen gaan. Dus rond Jelfjouwen, of Jelfjeven bedoel ik. Jelfjouwen. Jelfjeven belken met Peter Veldman. Dan praten we Korpel Club van Haren. We hebben de voetbaluitslag van de snuscompetitie en de programma van de week zullen we even voorlezen. En de korfbaluitslag zal ik even voorlezen. En met Peter zal ik even met de harige praten. Hoe dat ging is, juster moesten hun uitnooien spannend dat. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat ging is. Als hun die rug zetten hebben met de punten. Oh, ik hoop het. Ik hoop het. Dus we proberen even GDD Sotte te bellen. Want hun gingen roeien. 15 en 16 mooi. Daar ben ik wel benieuwd naar hoeveel opbrengst dat hun dient. Dus hun ben wel inburger. Dus dat is wel keurig. Dus, en een soort leuke muziek. We gaan even naar de volgende plaat van The Doobie Brothers. En die zongt even Listen to the Music. Op de Sojzion of jouw 100 Sojzion in regio Heerenveen en omstreken. En ik via DAB Plus rijden via kanaal 8C. Tot om 4 voor het dit Radio Spanburg. Sport, sport, sport.

0: Ja, dat weet ik een hele mooie plaatje van de Doobie Brothers in Listen to the Music. Ja, dan hebben we Daan Vermeulen op telefoon. Een hele goeie meeje.
1: Hele goede middag, Johannes.
0: Dan praten we even over de wedstrijd, de allerlaatste wedstrijd, VV Lemmeren in Kuneren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, een hele bijzondere dag. Ik was vandaag 6 uur op. Ik kon niet meer slapen. Het was een dag vol met emoties. Ja, dat weet je, dat heerst hier overal.
0: Ja.
1: Laatste wedstrijd VV Lemmer. 103 jaar bestaan.
0: Het ja.
1: Is, ja, het is heel bizar. En dat ik daar deel van mogen uitmaken voor de laatste wedstrijd. Ja, vind ik prachtig. Uiteraard ga je hier dan heen een beetje gemixte gevoelens.
0: Ja.
1: Die jongens ook natuurlijk. Er gebeurt heel veel voor de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd. Ja. Dat speelt mee. Dat merk je aan alles. Sterker nog, je komt de eerste helft, kom je na het eerste kwartier kom je al achter. Met 0-1.
0: Ja.
1: Dan denk je, oh god, dit wordt toch niet een nederlaag vandaag als laatste wedstrijd. Want dat gaat natuurlijk wel de geschiedenisboek in. Maar je weet het, tot de rust wisten we het met 0-1 wisten we het af te houden. Tweede helft natuurlijk een aardig woordje in de rust met elkaar gesproken erover. Iedereen was positief, alleen het moest gewoon even anders. En in de tweede helft weet je, na een kwartier, 20 minuten, weet je de 1-1 te scoren.
0: Ja.
1: Ja, vanaf dat moment ben je eigenlijk heer en meester. Wij hebben alle aanvallen gehad ongeveer die er waren. Een aantal van nog een paar geprobeerd door Kuinderen, maar niet iets wat heel gevaarlijk was voor ons. Alleen ja, het probleem is, Johannes, waar we eigenlijk al 2 seizoenen over praten, we maken het niet af.
0: Nee.
1: En dat zie je ook weer vandaag weer terug. Het was een wedstrijd met gigantisch veel kansen. Alleen niemand die hem er even inprikt. En in de 89e minuut, ja, valt die dan toch. En dan, ja, dan wordt hij op de 90e minuut gelijk afgefloten en win de laatste wedstrijd toch nog met 2-1. En dat, ja, dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, dat is hartstikke netjes. Dat de punten mooi bij VV Lemmeren. Mooie afscheid ik nog.
1: Ja, ja. Ja, het is, het is gigantisch druk hier momenteel.
0: Ja.
1: Maar had ik ook wel verwacht natuurlijk. Ik hoop, verwacht niet. Ik hoopte dat het ging gebeuren. Je weet natuurlijk nooit, het weer was niet altijd best.
0: Nee.
1: Dus ik hoopte al een beetje dat het nog wat aantrok. Maar je ziet maar dat de Lems is weer een wind, maakt ze niks uit. Ze
0: nee.
1: Komen altijd gewoon kijken. En ja, dat was extra, maakt het extra speciaal.
0: Ja.
1: En ja, dat we het zo met z'n allen mogen afsluiten. Ja, heel bijzonder. Dat is het enige wat ik eigenlijk van kan zeggen.
0: Ja, klopt. En zometeen nooit dit tijd even nog een Lietse afscheidfeest nog om zo te zitten.
1: Ja,
0: ja.
1: Nou, haalt het bordje Lietse me weg.
0: Dus ja, ik snap me. Voor een heel soort Lems dus, binnen dat. Het is jammer, maar we moeten ik terug in, hè?
1: Ja, dat is ook zo. En wat je de laatste jaren ook zag, het werd steeds minder. Jeugdelftallen werden minder. Maar omdat je echt een Lemmerman bent, en dat zijn alle jongens hier. En ik weet zeker, alle mensen die hier zijn en hebben gestemd, die hebben niet gestemd omdat ze zozeer van de vereniging af willen. Want iedereen hier is een clubman of vrouw.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk wil je ook niet dat het hier doodbloedt. En dat is in eerste instantie uiteindelijk waar de meeste mensen denk ik daarom ook voor hebben gestemd. Ja, het wordt wennen volgend jaar.
0: Ja.
1: Het wordt een andere sfeer dan je nu gewend bent.
0: Klopt.
1: Maar ook weer nieuwe kansen. En dat is uiteindelijk hoe ik denk dat je vooruit moet kijken.
0: Ja.
1: Hoe moeilijk dat ook is soms. Want je staat hier wel en dan weet je dat dit straks gewoon weg is. En dat is wel heel...
0: Ja, heel raar. Ja.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Het is dubbel gevoelig om symptomatisme.
1: Nou, dat is een understatement inderdaad, ja.
0: Ja, ja
1: zeker
0: ja.
1: Weten.
0: Ja,
1: ja,
0: klopt.
1: Dus
0: zondag. En een soort media omheen bij je maar de laatste wedstrijd gedaan?
1: We hebben onze vaste fotograaf Jan van der Werf natuurlijk aanwezig vandaag. Die heeft mooi wat foto's gemaakt. Van ja. Gewoon nog met meneer Burgers, die was er ook al even.
0: Ja, dat is hartstikke mooi.
1: Ja, hartstikke mooi dat hij nog bij heeft kunnen wezen.
0: Ja.
1: Dat was echt top.
0: Ja.
1: En daar hebben we een mooie foto met z'n allen van gemaakt. Hij heeft de hele wedstrijd bij gezeten. Op een gegeven moment begon te regenen. En meneer Burgers, 105 wordt hij bijna, hè? Maar
0: ja.
1: Nog steeds daar gewoon eigenwijs daar langs de lijn zitten. Ik vind het prachtig, met zijn dekentje.
0: Ja, klopt. Ja,
1: dat zie je de wedstrijd ook weer. En dat, dat maakt het extra speciaal.
0: Dan maakt de burger ik weer moed om hem te zien, wat hij altijd een zooit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, hij, wel mooi om te zien dat hij de laatste wedstrijd tot het bittere einde erbij was. En dat is wel heel top om te zien.
0: Ja.
1: En dat is wat er vandaag het meest overblijft. De herinneringen.
0: Ja.
1: De mooie momenten. Natuurlijk waren ook minder mooie momenten. Maar uiteindelijk de mooie momenten onthoud je. En dat, daar ga je mee. Daar kijk ik op terug.
0: Ja.
1: En het is lastig.
0: Ja, het is lastig voor Jimmer, voor heel de club van VV Lemmer. Nou, ja. Johannes zat altijd een kop ervoor en we gaan naar de fusieclub Lemmer en we maken daar ook een hele mooie club van.
1: Ja, zeker weten. Nou ja, het voordeel is, we hebben hier nog wat wedstrijden te gaan.
0: Ja.
1: Het tweede elftal kan nog kampioen worden dit jaar, dus dat is wel mooi. Dat die zitten nog voor het kampioenschap. Als die volgende week winnen, dan zijn ze eigenlijk gegarandeerd kampioen. Dus dat is iets, dat is nog mooi om te zien, dat nog meespeelt.
0: Ja, en de keeper is Patrick, hè?
1: Ja,
0: ja.
1: Roest, ja, klopt.
0: Ja, ja ik weet het wel.
1: Ja, die zit niet bij het tweede zelf dan, die zit eigenlijk zelf bij het derde, maar die heeft later ook bij het tweede gekiept inderdaad, maar die zit hier niet vast bij.
0: Aha, ja.
1: Maar die heeft de vorige keer ook meegedaan inderdaad.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is mooi. Daar hebben we in ieder geval nog wel iets om naar uit te kijken komende weken. En we hebben nog een familiedag, nog een slotdag.
0: Ja.
1: Oh man, er komt nog zoveel aan. Maar dit was wel de dag voor ons om het als team af te sluiten.
0: Ja.
1: En met die 2-1 overwinning ben ik... blijer kan je mij niet krijgen, Johannes.
0: Nee, beter kunnen we net krijgen bij de jonge telefoon. Dus, kies ik een mooie functie bij VV... Of VV Lemmerik, zie ik. Fysi Club Lemmerik, iets een rol spelen? Of best nog in mooi gesprek met Fysi Club Lemmerik?
1: Nou, zoals het nu lijkt... ga ik het wat rustiger aan doen, in de zin van ik ga met een aantal vrienden gaan mijn vriendenteam oprichten. Dus ik blijf wel in een zekere functie dingen doen.
0: Ja.
1: En misschien binnen de club sowieso nog dingen. Alleen leiden van het eerste, dat heb ik hier nu mooi afgesloten. En je weet natuurlijk niet wat er in de toekomst ooit je pak komt. Het kan alle kanten op gaan. Ik ben nog jong, dus je weet niet.
0: Hey.
1: Maar het koester ik. Dit stukje koester ik eerst even. Daar ga ik even van nagenieten nog.
0: Klopt.
1: We zien wel wat de toekomst op het pad brengt, Johannes. Dat kan alle kanten op gaan, dat weet je zelf ook.
0: Hij kan alle kanten nut. Hij kan links, rugs of hij kan rug terug, hè?
1: Ja, ja. Nee, helemaal.
0: Dus, ik hartstikke bedanken voor die hele mooie interviews met mij en met Pieter Burgers, met de leiders en trainers. Dus ik wil Dajek bedanken voor VV Lemmerik. Hartstikke bedanken. En Douwe Zeldere Stik. Ik een mooie afscheid, dus... Better kunnen we het net krijgen, Daan.
1: Nee, zo vind ik ook. Ik wil jou ook bedanken natuurlijk voor al die jaren dat we het samen mogen doen. Hartstikke top. De interviews en de dingen naar de wedstrijd. Ja, hartstikke mooi. Luisteraars uiteraard ook bedankt voor het luisteren al die tijd. Dat ze mijn stem hebben willen aanhoren. Ook sommige mensen zijn er ook inmiddels wel een beetje klaar mee. Dus,
0: dat valt me mooi, hè?
1: Nee, maar even zonder gekkigheid. Nee, hartstikke blij dat ik het mogen doen.
0: Ja.
1: Veel geleerd. En ik zeg, als in de toekomst nog wat dingen... anders gaan we spelen elkaar hoe dan ook.
0: Ja.
1: Volgend seizoen wel weer.
0: Ja, de doos is altijd niet, dan ben je altijd welkom, hè?
1: Ja, ja, dat weet ik,
0: ja,
1: dat weet ik.
0: Ja, dus we houden wel contact, Daan. Als er wat is, dan apps me maar. Dus wij houden wel contact.
1: Gaan we doen en fijne uitzending nog.
0: En de groeten aan de heren daar, hè?
1: Ja, ik zeker doen.
0: Oké, yo.
1: Hoi.

0: Ja, dat wil je de Eagles en Ho Long hier in Radio Spanbrug sporten. Dan hebben we het al van Remco Faber van Langwarren. Heel goede mee.
1: Ja, heel goede mee, Johannes.
0: Want je moest de Jute om 12 uur het zijn lange zwaag.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Ja. Dus,
1: En de wind op zich klaar voor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Spelers vet. Geld goed.
0: Ja. Alles netjes.
1: Alles netjes maken.
0: Ja.
1: Maar dat gaat net open.
0: Nee.
1: Helaas.
0: Nee. Dus
1: Nee, dat zie je minuten nu weer geëtablisseerd. Maar hem trainen, dus ja, dat is wel jammer. Maar ja, in ieder geval de goede invaller. Maar ja, dat is wel jammer. Ja, dan heem je het krijgt net. Dat is jammer.
0: Ja.
1: Maar ja. Ja, nee, het is op zich hartstikke best. We hebben na competitie. En als je wel waar komt, dan ben ik tevreden.
0: Ja. Ja, ja. Dus 2-5, dus de punten gaan al lang en zwaar daar.
1: Ja.
0: Dus een nieuwe competitie.
1: Ja, we hebben gewoon een nieuwe competitie. Dus mooi is het niet meer jouw vonden in de trein plek. Ik ken er geen in de vierde klasse speel je met. En dan die player is.
0: Ja.
1: Maar omdat het er goed om ging.
0: Ja.
1: En dan doe ik ergens punten. Deze lid, dat is een is. Ja, weet ik niet. Hun niet goed, gewoon gefrukt van de gevaarlijk uit.
0: Ja.
1: Ja, en ja, zeker 2 scoort, 2 doelpunten scoort. Oh, hoe dat ding, dat die wereldgoals. Ja, dat die keeper ik heb te pakken. Nou ja, dank je.
0: Ja.
1: Maar dan, voor de rest, ja, nog even uit bij zingen. En nu ben we 4 minuten.
0: Ja.
1: We komen van vliegend hier van 12 douw.
0: Ja, dat is hartstikke net, zo net.
1: Daarom, ja. Hartstikke trots. Ja, ja.
0: Ja, en Germ Houten, maar die had ik hartstikke netjes lang waren we op elkaar zetten.
1: Zeker, en dat is ik mijn grote dank aan Germ dat er het van me gekregen heeft hier in die vrouwen hier. Het is heel erg verhoren in die vrouwen hier.
0: Ja, klopt. Dus nou en Jim Hekken, wat goed is nou, Jim Hekken, na je trainer, die komt ik, dus dat is Joop Braber.
1: Die heb ik verleden week al gelijk, hè?
0: Ja, ja, klopt. Ja.
1: Ik mag graag mijn gelijk voor hem, maar dan ga ik hem bij.
0: Ja, dus ja, en die had ik eerst bij Langwerk mooie me. Ik had trainen wist 2000 jochtje voor mij, of net?
1: Die had de promotie helle.
0: Ja, ja. Dus
1: dat nou, is hartstikke best. Dus nee, dan schuk ik gewoon uit, ik val direct erop.
0: Ja, dus
1: maar je open, dan geef ik hem wel terug en dan geef ik hem hier voor de bovenste ronde.
0: Ja, dus we gaan volle moed bij het Tjernone, Remco.
1: Zeker weten, zeker weten.
0: Dus nou, wij wel wanneer je met de na-competitie doet, dus dan apps
1: ja,
0: nu maar.
1: Ja, we hebben twee weken nog, hoe het hele verhaal.
0: Ja, die mag ik in de gaten horen, hè?
1: Ja, maar niks. Ja. Verder, het is weer keurig verhaal mooi, dus ja. Daar kan ik naar alle kanten op.
0: Daar kan alle kanten uit, dus we horen wel contacten. Ah, ja. Dus.
1: Nou, doe maar dat, wij zijn het feest er even in.
0: Ja, nou, je mag feest maar en we horen wel contact.
1: Yo,
0: no,
1: hey.
0: Yo, hey.
2: I can't find that on the radio. You'll turn to that station.

0: Ja, dat weekend helemaal plafond. R.I.M. hier in Radio Spanburg Spot. Dan hebben we aan de telefoon Peter Veldman van Korfbalclub van Haren. Een hele goeie mee.
1: Goeie mee, Johannes.
0: Want je moest om juster om jouw vijfentjes in spannen.
1: Ja.
0: Ja, de return, hè?
1: Klopt. Ja, ja. Vorige weekend doe ik het in spannen spelen. En ja, de weekletter mochten we wel wetsje in zo opnemen. Nou ja, Espalm, dat is voor u natuurlijk een bekende ploeg. Die treffen we als je elke keer wel.
0: Ja.
1: Alleen dan moesten we een keer naar het field van Espalm. Dat weer een tientje linder van de wist.
0: En dat is op een kunstgeis of een echte
1: nee,
0: field?
1: Nee, gewoon natuurlijk geis. Kijk, als je aardig.
0: Aha, dus nou ja, dan, als ik zo zocht, dan heb je me heel goed dient.
1: Ja, nou ja, we hebben Sois, Viertje en Blond.
0: Ja.
1: Dat, nou ja, 14 doelpunten, dat is op zich net een heel soort. En maar Sois Chin, dat is natuurlijk dikke prima. Hè? Dus Spannen, die, nou ja, die scoren nog maar moeilijker. Ja, helemaal Rust, die het traaien.
0: Bliksemkaters, welke
1: ja, dat maatje we net heel vaak mooi, dat er zo weinig doelpunten binnen. Maar ja, wie op zich tiende de wedstrijd, wie het steeds wel droeg. Alleen voor de wedstrijd toen hier het wel flink rijdt. Dus het wie een zwierfield. En ja, dus dat maakt het wat lastig aanvallen voor beide ploegen. En nou ja, wij hier in de Vrede hebben op zich wel goede controle. Maar dus ja, aanvallen gewoon te volle pogingen nodig voor een doelpunt. En ja, dan wordt het draaien. Maar Kleer, tweede helft, toen konden we wat meer herhalen. Dus zetten we de oorlog iets anders op. En nou, op een gegeven moment toen hier een gatje van Fjouwer. En toen werd de wedstrijd eigenlijk wel redelijk in de tas.
0: Ja.
1: Dus nou ja, al met al wist gewoon de punten maar in de huis. En
0: ja.
1: daar kwamen we voor. En in de zaal nou, hebben we net een hele beste streakje in spannen. Maar nog nou 12 winstpartijen. Dus nou ja, hè, net hele fantastische wedstrijd. Maar wel jouw punten. En daar draait het uiteindelijk om.
0: Dus je hebt nog in de macht. Dus,
1: en, zeker.
0: Ja, en na je weekend dan hebben we rust. Dan hebben we Pinksterweek in.
1: Ja.
0: En dan ooit mooie, dan ben je me thuis in Emmeloord.
1: Ja, klopt. Jouw... Even thuis, dat is iets van het seizoen, waar het in Emmeloord.
0: Ja.
1: En dan krijgen we de laatste ronde, krijgen we Pallas nog.
0: Ja.
1: En nou ja, hoe het er nou een beetje naar uitschilt, dan moeten we eerst natuurlijk Emmeloord nog even pakken.
0: Ja.
1: Alleen nog, ja, zelfs als we die verlennen, dan wordt het in het onderlinge duel met Pallas wordt het beslist. Alleen nog, nou ja, dan begin je natuurlijk gewoon voor om in Emmeloord te winnen.
0: Ja.
1: En nou ja, dan moet je eens oprichten naar ja, de laatste wedstrijd in Chimpalas. En nou ja, dat zou natuurlijk heel lekker zijn dat ik op het veld
0: de mooie afvuur kan. Hey, de volle map dan winnen, hè?
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: En,
1: ja,
0: dus dat, en Hargtwa, die moet dan 30 mooie tien de Wolden 5.
1: Ja, ja, klopt. Ja, het waren die wedstrijden wat de meesten aanwezig hadden op het weekend. Dus die wedstrijd die hebben we verplaatst. En nou, dus dan hebben die hebben even rusthand.
0: Ja.
1: En nu, nou ja, mooi is na je week. Of hoe twee weken inderdaad in de Walden 5. Nou ja, daar hebben we dan wel wat rug te zetten. Dus nou, laten we hopen dat het dan een mooi wedstrijd wordt.
0: Dus dan zoek ik eens van alle mensen die van korfbal horen. Nou, op naar je Haarigte, naar de korfbalclub van Haarigen. Onmoedigen om de punten tussen te horen.
1: Zeker, daar gaan we voor.
0: Ja, daar gaan we voor. En je mag dan nog weken en even goed trainen voor
1: goed
0: 12 weken. Dus,
1: zeker,
0: ja.
1: Geef hem aan de gang.
0: Oké, okay. Yo,
1: nog
0: veel kusten. Hoi.
1: Je meek, hoi.

0: Ja, dan hebben we Ime Vonk aan de telefoon. Een hele goede meeje. Ime? Ime?
1: Ja. Ja?
0: Goeie, we zijn in de uitsturen.
1: Ah.
0: En je moest de jute zijn Old Verwaard.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En de jongens al fit genoeg, Ime?
1: We hebben een soort blessures op het moment. Maar ja, dat doet er net aan. De jongens die te zijn, die zitten aan het waarnutten. En Old Forward die vrij gedreven, ondanks dat ze gedegradeerd zijn. Voetbal die er wel voor en die doen er ik voor. En de eerste helft hebben wij, vierste slap. Slappe handbeurs. Net uitspraak, nou, ik kom er steeds 0-3 achter.
0: Ja.
1: En de helft dank ik voor het rond om in rustig zijn. Ik heb met de uitspraak, nou, ik kom er natuurlijk uitpraten binnen. En er stonden er een hele oploos.
0: Ja.
1: En waar de helft winnen we in principe met 2 hier. Maar ja, dan is het wel 12 jaar. Dus,
0: ja.
1: En we zijn veroordeeld dat er een nieuwe competitie is in KSC.
0: En waar komt die groep voor je, als ik mag vragen?
1: Als ik dat zo heel snel weet, vlak bij Koevorden, neem ik.
0: Koevorden? Dus ja. Een hele reis dan?
1: Nou ja, dat zou wel ergens tussenin worden, hè?
0: Ja, klopt. Ja. Dus we wachten jou iemand wanneer het spelen wordt? Dus,
1: ja, 7 juni.
0: 7 juni? Aha.
1: Ja. Ja.
0: Dus je mag geen ervoor, hè?
1: Ja, natuurlijk. Dat is uw laatste komen. Dus,
0: ja. Dus,
1: alles of niks.
0: Alles of niks. Dus even terwijl week een paar keer even oefenen. Want je mag dan ik komende week aan. Dan hebben we Pinksteren. Dus ja. Dan zit het ik net mooi op. Dus dan geven we wel ervoor, hè?
1: Ja.
0: Dus, de groeten de heren.
1: Ja, zeker even aan.
0: En
1: dan we zo'n juni maar een week hebben.
0: Ja, dan jaren we zo'n juni wel hoe het ging tussen Ime.
1: Ja, nee, best een
0: oei. Oké. Yo, hoi.
1: Oké.

0: Radio Spannenburg. Sportuitslagen.
1: Dan gaan we even naar de voetbalprogramma. De Santje Mooie. De voetbaluitslagen vertellen van Santje Mooie. Dat is Joert van VV Lemmer. Moest Joert tussen de kinderen. Mooi rust met 0-1. En de uitslag is 2-1. Dus de punten die is bij VV Lemmer. En keurig voor Lemmer. Dus, en ik aan einde van het voetbalclub Lemmer. Hè? Dus ja, dat is hartstikke jammer. Maar fysieke club Lemmer, we gaan terug. Dan geven we even naar Renato. Die moest Joert uit naar Oldeborn om 2 uur. En maar rust biedt 4-1. En de uitslag is 6-3. Dus de punten die lezen bij Oldeborn. Dan geven we even naar Langwar. Die moest Joert om 2 uur zien al lange zwaag. 2-5. Dus de punten gaan mooi naar lange zwaag. Dan geven we even naar FFS. Die moest Joert zien Tor. En maar rust biedt 2-1. En de uitslag is 3-2. Dan gaan we even naar Engwedde. Die moest Joert tussen zijn VV Blauwreer 20 uit Balse 2. En mooi. Ik zal even deze pakken. Dat doen we zo meteen even. Dan gaan we even naar Engwedde. Die moest Joert tussen zijn VV Blauwreer 20. Maar rust werd 1-2. En de uitslag is 5-8. Dan gaan we even naar Blauwhuis. Die moest Joert tussen Old Verwaard. Maar rust werd 0-3 en de uitslag is 2-4. Dan gaan we even naar Meeldam. Die moest Joert uit naar FC Oldemarkt. Maar rust werd 0-2 en de uitslag is 2-5. Dan gaan we even naar Jubbege. Die moest Joert thuis zien oranje-zwart. En de maar rust werd 2-2 en de uitslag is 4-2. Dan gaan we even naar Reed-zwart. Die moest Joert tussen Veno, maar rust werd 0-0 en de uitslag is 1-0. Dan gaan we naar de tiende, die moest Joert uit naar Wergea, maar rust werd 1-2 en de uitslag is 1-4. Dan gaan we naar de telefoon, voor wie we nou aan de telefoon hebben, een hele goeie mee.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Goeie mee, dan praten we even in het Hollands, dan praten we even over GDD Sot.
2: Ja, klopt.
1: Dan heb ik Mieke aan de telefoon.
2: Klopt, ja.
1: Ja, jullie hadden vrijdagavond om 8 uur moesten jullie roeien door de stad bij Leeuwarden. En, de finish ook in Leeuwarden, hè?
2: Ja, klopt. Finish is ook weer in Leeuwarden, ja. 21 uur later.
1: Ja, klopt. Dus 24 uur roeien, dus zwaar of niet?
2: Ja, super zwaar. Iedereen is wel helemaal kapot nu.
1: Ja, klopt. En wat was de stand?
2: Uiteindelijk zijn we volgens mij 74ste van de 100 boten geworden. En door de alternatieve route hebben we er 21 uur over gedaan. Omdat we niet over het Slotermeer konden vanwege de harde wind.
1: Ja, klopt. Dat is jammer. Dus de mooiste plekjes hebben jullie gemist?
2: Helaas wel, ja.
1: Ja. En over doneren stand, wat was dat de uitslag?
2: Ja, ongeveer 7.600 euro is er opgehaald.
1: Oh, dat is
2: superveel.
1: Dat is hartstikke netjes, Mieke.
2: Ja.
1: Ja, dus jullie zijn ook ingeburgerd als Friese, hè?
2: We zijn helemaal ingeburgerd. We hebben het lintje nu,
1: Ja, dus volgend jaar weer of niet?
2: Ja, we doen het om het jaar, dus over 2 jaar weer.
1: Over 2 jaar weer, dus dan gaan we dan weer meevolgen, Mieke.
2: Helemaal goed, leuk.
1: Nou, hartstikke bedankt voor jouw interview en we houden contact.
2: Helemaal goed, fijne dag.
1: Oké, okay, dankjewel. Dat weer Mieke van GDD Sot. Dus de opbrengst is ik heel super. Dan geven we even heel snel even naar de voetbaluitslag van Zegt je Mooie van Juster. Nou, Bakhuizen moest Juster tussen Mulier en het weer 2-2. Dan geven we even Nok, die moest Juster tussen Sleet en het weer 0-2, dus de punten die Elisabeth Sleert. Dan geef even naar de Waarde, die moesten zien helpen en het weer draaien 0. Dus de punten die is bij de woorden. En dan gaan we even naar Balk. Die moest gisteren om 11 treintje minutes gaan. En het weer 2-4. Dan gaan we naar CVVO uit Lemmer. Het moest het zijn SC Bellicum. Het weer 2-0. Dan gaan we naar Delfsterhuizen. Die moest gisteren om 11 treintje in Waterpoort Boys. En het weer 1-6. Dan gaan we naar VV... Of, oh nee, dat weer... Ja. V... Zegt die mooie? Ja. Dat is VVI, moest het zijn C-robben. Ja, klopt. En het weer 2-3. Dan gaan we naar IVC, die moest juist het zijn DWP, het zijn Sint-Johannes geven. Het weer 0-0. Dus die punt die al is bij, IVC, het zijn Drielst. Dus dan gaan we naar SC Jouwer, die moest zijn Hudegariep. En het weer 1-2. Dan gaan we naar Oren Hoske, die moest zien Jezum en het weer 0-0. Dan gaan we naar VV Heerenveen, die moest zien Warkum, het weer 3-2. Dus de punt nu is bij Warkum, dus keurig innen. Dan gaan we even naar Heerenveen Boys, die moest zien Oranje Nassau om 6 uur en het weer 1-2. Dus de punt nu is bij Heerenveen Boys. Dan gaan we even naar, Uderos uit Nije Wanne, die moest juist tussen de sfeer en het weer 4-2. Dan ga ik even snel even naar het programma van Nije Week. Dan moet ik even de briefjes even scrollen. Naar de briefje van volgende week. Even zien waar die briefjes al binnen. Nou, dan geven we deze een beetje omheeg. Want dit Johannes heeft de tiertje bijna om. Dus dan geven we naar het programma van Nije Week. Treint van het mooie. Dan met Balk tussen AVC. Nou, CVV Oud Lemmer met zijn VHK om jouw trein. Dan geven we naar VVI met zijn Leeuwarden Zwaluwen om 3 uur. Dan geven we naar DWP die met om jouw trein zijn minnetje keer. Dan geven we even naar VV Heerenveen die met zijn FVC om 3 uur. Dan geven we Heerenveen Boys die met om 6 uur zijn WVV. Dus, en de oren programma's die zulke... Misschien is die wel even voorlezen. Dus dat komt ik wel vast goed. En na een week heb ik de Pinksteren. Dus de Elfstedensteppers. Die beginnen dan snor op snor in Balzen te starten. Dus dat ik heel mooi. En de fiets Elfstedentocht. Dat is Pinkstermanje. Dus een soort plezier met fietsen. Ik zeg tot na een week. Hoi hoi.

0: Sorry.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de 2e keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als er oorlog komt, ik kan nergens heen. Mag ik dan bij jou? Als er een klokken komt en kind maar net rivine, mag ik dan bij jou? Als er een afspraak is, werk net onvoldwaan kind, mag ik dan bij jou? Laat ik dan wat wezen, wat ik nog nergens best ben.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Sadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hey, mijn leefste. Ik denk al dus jongens, lieve jongens. Ik denk al mijn vrienden, al dus mijn zusjes.

was het echt, zou wezen zo. Misschien dat ik dan wel krijgt, omdat ik zo van alles hoort. Los, litte koe.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag want naar je.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oren.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regent. Koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen- en buitenlân. Het is 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als 4e op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Welkom. Afslag Maandag, aflevering 241. Die van 17 en 18 mei 2026.
3: We gaan er weer tegenaan. Nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe hits en nieuwe evenementen in dit radioprogramma de komende 2 uur.
2: Hebben we er zin in?
3: Beetje.
2: Heel veel?
3: Heel veel.
2: Wat is het nou? Het zijn 2 antwoorden op 1 vraag. Het is ongelofelijk.
3: Ja, zo snel wijzigt mijn gemoedstoestand. Ja.
2: Hebben we er zin in?
3: Nee. Jawel, ik heb wel zin in.
2: Ik heb heel op deze manier gaan we gewoon niet verder.
3: Nee, 2 uur, het wordt heel gezellig.
2: Wordt het heel gezellig? Heb je er zin in?
3: Ja!
2: Hoeveel zin?
3: Heel veel zin in.
2: Mooi! Oh ja, dus The Cure, Why Can't I Be You? DJ's moeten aankondigen, hè?
3: Dat is een vak.

0: The Boys Give Up Your Guns op Radio Spannenburg. Afslag maandag, dat is waar je naar luistert. Zijn we begonnen?
1: Het is 8:10, ik denk het wel.
0: Nogmaals welkom. Dit zit er in aflevering 241.
1: Nou, het is een drukte van je welste in Sint-Nicolaasgaas. Ze staan namelijk de komende week in het teken van de Bloeiweek. En dat betekent dat er een week lang allemaal activiteiten georganiseerd worden op het gebied van cultuur en beweging, creativiteit en ontmoeting. Het is echt een ongekend lang programma.
0: Nou, we gaan meemaken dus.
1: Yes.
0: Ja.
1: Verder hebben we nieuws uit de regio. De snekere pan van schipper Jappie Visser die heeft Lemmer Ahoy gewonnen het afgelopen weekend. Maar hoe kijkt de organisatie terug op de afgelopen dagen? Het weer was namelijk vaak een spelbreker. De ene keer stond er amperwind en de dag daarna dan waaiden de scootsers al letterlijk om. En over dat weer gesproken, het is nog even wisselvallig de komende dagen, maar de zon die krijgt de komende week steeds meer terrein. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Mooi. Derde plaat achter is altijd vernieuw.
1: Zeker. Het is weer wat leuks, je het zag, jongen.
0: Ja, ja, het hoesje is een beetje afgeraffeld. Maar ja, weet je, het gaat om de plaat
1: alle,
0: die erin zit.
1: Alle hoesjes hier in het rijke archief, die zijn afgeraffeld.
2: Is ook weer waar.
1: Maar is het niks voor jou of is het small verliefd?
2: Ga je meemaken.
1: Small verliefd.
0: Ja.
1: Doe maar. Want dat hoesje kan echt niet meer. Hé. Het is gewoon in drie stukken, dit ding.
0: Iemand had honger, denk ik.
1: Verdamme, man. Eetpapier is er niks bij.
0: Maar de plaat klinkt goed, daar gaat het om.

0: Ja, Italiaans spreken kan ik niet, maar het is gewoon de regenjas. Paolo Conte hier op Radio Spannenburg. Even kijken, we gaan naar Sint-Nicolaas gaan.
1: Ja, deze week staat het dorp namelijk in het teken van de Ploeiweek. En een week lang worden daar allemaal activiteiten georganiseerd op het gebied van cultuur, beweging, ontmoeting en creativiteit. Voor jong en oud is het. En het begint maandagochtend met de officiële opening bij het zorgcentrum Doniahim. Daarna start ook direct een bijzondere doorlopende activiteit, namelijk de escape-wandel Ontdek het geheim van de smid. En de wandeltocht die voert deelnemers langs verschillende plekken in het dorp en kan verspreid over meerdere dagen worden gelopen. Gedurende de hele week zijn er dagelijkse activiteiten dus voor kinderen, ouderen en gezinnen. Zo wordt er iedere ochtend voorgelezen op de basisschool Klimmerbleert en vindt elke avond de avondvierdaagse plaats vanaf de Doniahal. En daarbij worden ook vrijwilligers gezocht die bewoners van Doniahim in een rolstoel willen begeleiden tijdens de wandelingen.
0: Ja, op maandag kunnen inwoners onder meer meedoen aan countrydans in zalencentrum Sint-Niek, tegelschilder in de Createek en een zangavond in de PKN-kerk. Laat op de avond is er een kunstwandeling bij de Loedersgrot naast de Sint-Nicolaaskerk. En dinsdag zal er meer yoga, beeldhouwen en verhalen vertellen in de kas van Wilhelmina Oort en open vioollessen van de Toornhoes op het programma. In de avond wordt het zalencentrum Sint-Niek en Friese kroegquiz gehouden. Woensdag daar zijn activiteiten als gezond natuurwandelen, jeu de boule, een dansworkshop, een lezing over biologisch dynamisch tuinieren en ook treden Chanticore Tegenwind en Head Emerson op. Dat is allemaal samen met het dwelorkest de Wild Blazers. Daarnaast wordt er s'avonds een Gym Rocks training gehouden bij Gym Plaza. Donderdag is onder meer een schildermiddag op de Volkstuin. Een fotopresentatie over Oud-Sint-Niek en een open slagwerkles van het Toornhoes. Verder wordt er een bloeilezing gehouden over gezond ouder worden en organiseert de AVOEK een schrijfworkshop. En ook zijn er diverse andere dingen, zoals een open biljartavond en een openbare repetitie van muziekvereniging Crescendo in Itzkenhuizen. Vrijdag dan draait het programma op onder andere de Plantjesruilmarkt. Een expositie van kunstwerken die tijdens de Bloeiweek zijn gemaakt. Sportief wandelen, een walking voetbalclinic en een kaatskliniek. Verder in het slotweekend dan gaat de Bloeiweek verder met onder andere een social bootcamp. Opnieuw een lezing over biologisch dynamisch tuinieren. En op zondag een Pinkster openluchtdienst bij de PKN-kerk. De week die wordt afgesloten met een KPJ beachvolleybaltoernooi bij zalencentrum Sint-Niek. Oftewel, veel te doen daar als ik het zo hoor.
1: Uitgebreid programma. En er is ook een website.
0: Daar kun je een website?
1: Ja, zeker.
0: Ongelooflijk.
1: Volgens mij was het uit mijn hoofd sint-niek.bloei.frl.
0: Oh.
1: Jazeker. En daar heb je een heel blokkenschema. En dan kun je er precies zien hoe laat en waar je moet zijn voor al deze evenementen. Nou, straks gaan we naar het weerbericht. En dat begint nog een beetje dat je denkt van, moi, zit er nog schot in de zaak?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Jazeker zit er veel schot in de zaak.
0: Zeker,
1: het komt vanzelf.
0: Eerst de muziek van de Drifters. You're more than a number in my little red book.

0: Asia, He of the Moment op Radio Spannenburg. Ja, leuk dat je luistert. Ja, we hebben nog een minuut vol te praten. Dat gaat niet doen. Is het weerbericht al aanwezig?
1: Ja,
0: of het weerkoortje? Ja. Het weerbericht is aanwezig, maar is het weerkoortje ook aanwezig?
1: Jazeker, heb ze al de koffie gezet zelfs,
0: joh. Oh, hebben ze wel tijd om eventjes dat ding in te blaren?
2: Ja, kom maar jongens.
0: 3, 2, 1.
2: Weerbericht.
1: En ze kunnen weer aan de koffie.
0: Nou, ik vind het heel speciaal allemaal.
3: Radio Spannenburg, ja. Weerbericht.
0: Ja, met het weerkoor. Nee, met Ronald van der Pol.
1: Ja. Maandag, dan beginnen we overwegend bewolkt, maar het is wel droog. Dus dat is dan nog een goed teken. Alleen in de middag, dan komen er weer allemaal nieuwe buien tot ontwikkeling. Ja, I'm so sorry. Tussen de buien door verschijnen er vanuit het zuidwesten wel steeds weer vaker perioden met zonneschijn. Men noemt dat dan ook wel wisselvallig Hollands weer. De temperatuur loopt op naar 15 graden en verder waait er een zwakke tot matige wind en die komt uit het westen tot zuidwesten. Maandagavond, dan verdwijnen de buien als sneeuw voor de zon. En over die zon gesproken, die zal er nog een tijdje even flink schijnen. Dus maandagavond kun je nog even je momentje pakken voor de zonnestralen. Ook dinsdag hebben we de paraplu nog even nodig. Dinsdagochtend is het droog en vrij zonnig, maar geleidelijk raakt het vanuit het zuidwesten overal in het land bewolkt en gaat het een tijdje regenen. Bij ons in Friesland, maar ook in Groningen, arriveert de regen als laatst. En ja, dan blijft het bij ons dus waarschijnlijk gewoon tot halverwege de middag droog en vrij zonnig. Dus al met al is dinsdag al een beetje een prima dag. Matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden. Daarmee wordt er zachtere lucht aangevoerd. Voor de regen uit wordt het dan nog 15 graden. In de regen zelf zakt de temperatuur naar 12 of 13 graden. Dan de woensdag, dan ontstaan landinwaarts nog een aantal stevige buien. Tussen de buien doorschijnt de zon en dan wordt het tussen de 16 graden en de 20 graden. Woensdagavond dan doven de buien uit en daarna, vanaf donderdag, dan neemt de buienkans echt gewoon flink af. De zon die gaat flink schijnen. De temperatuur die gaat ook nog eens oplopen. Donderdag aan de kust 17 graden, 23 graden in het zuiden van het land. Dus dan is het al een stuk warmer dan de voorgaande dagen. En vrijdag, dan hebben we 20 graden aan de kust tot 26 graden in Limburg. Ongekend, hé. Dan is het in één keer hoogzomer.
0: Dat mag wat kosten.
1: Ja. En ga je genieten van het zonnige weer? Hou dan er wel rekening mee dat de UV-index hoog is. Die kan als UV 6 halen.
0: Nee!
1: Zeker. En dat betekent dat je gewoon binnen een half uur al kan verbranden.
0: Fikken dus, dat ding dus.
1: Al je zonnebrand krimpen, maar weer in de aanslag.
0: Ongelooflijk, lekker hoor. Dan de weerspreuk van deze week.
1: Zingt de vink vroeg in de meimorgen, dan zal die dag voor regen zorgen.
0: En nou is het weer regen.
1: Ja.
0: Wat is het nou?
1: De vink die weet ook niet wat hij wil. Nou goed, ik vink het weerbericht af.
0: Ik wou hem ook maken.
1: We gaan straks door met het nieuws. Ja.
0: Dat is het enige?
1: Ja, nou, we gaan het even... Ja. We gaan het zo meteen hebben over Lemmer Ahoy. Ja,
0: schiet op, zegt hij.
1: En er was ook nog sportiviteit voor het goede doel. Voor FNS, de neurologische aandoening. Hoeveel geld er is opgehaald, hoor je zo meteen.
0: Hier is Ronan Keating, live in IC op Radio Spannenburg.

0: The Cats, Come Sunday. Oeh, ze is ook direct weg.
1: Bam.
0: Zendtijd over, ze zijn meteen verdwenen. Ja, dat is... Daar komt nog een keer verder af. Nee. Tijd geworden voor Nieuws uit de regio.
2: Schipper Jappie Visser van de Snekerpan die heeft Lemmer Ahoy gewonnen. Na 6 wedstrijden kwam hij op 18 punten. En dat was goed voor de eindzegen. Snekerpan die wist daarbij 3 wedstrijden te winnen. Sietse Brouwer die eindigde als tweede met de Gerben van Manen. Gevolgd door Tom Roosgeurius met de Grutte Pier. Volgens de organisatie waren de omstandigheden dit jaar erg lastig. Het evenement begon met bijna geen wind. Waardoor wedstrijden moesten worden geschrapt. Later nam de wind juist sterk toe en draaide die voortdurend van richting. En dat zorgde voor uitdagende situaties op het water. Tijdens een inhaalwedstrijd sloeg zelfs een schip om. Daarbij raakte niemand gewond en bleef schade uit. Lemmer Ahoy geldt als een belangrijke eerste graadmeter voor het seizoen, waarbij schippers niet alleen strijden om de winst, maar ook testen met materiaal en bemanning.
0: Een roeivereniging uit Groningen heeft 7.656 euro opgehaald voor onderzoek naar de aandoening FNS. Ik ken bedragen, dat is ongelooflijk. De vereniging was van plan om een tocht van 200 kilometer te gaan roeien, maar met een route over het Slotermeer. Door de harde wind moest die route worden aangepast en voerden de boten niet langs Woudsend en Balk. Een ontbijt met muziek dat op het water gepland stond, werd daarom in Woudsend gehouden. Ondanks de wijzigingen bleef de sfeer volgens de organisatie positief. En de opbrengst die komt ten goede van aan FNS Nederland.
2: Dat was nou 7.656 euro?
0: Jazeker.
2: Dat is een mooi bedrag.
0: Heel mooi bedrag.
2: De politie die is nog altijd op zoek naar de dader of daders van een diefstal bij watersportwinkel aan de kade in Langweer. Eigenaar Johan Wagenaar die ontdekte afgelopen dinsdag dat de garagebox met zijn volledige kledingvoorraad was leeggehaald. De deur die stond open en vrijwel alles was verdwenen. Het gaat om populaire kledingstukken met een inkoopwaarde van ongeveer 30.000 euro. Volgens Wagenaar zijn deze niet eenvoudig te vervangen. Op camerabeelden is te zien dat rond 1:30 s'nachts een busje terrein opreed. Een kenteken is echter niet zichtbaar. Wagenaar heeft een beloning van 5.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Tot nu toe heeft dat nog geen bruikbare informatie opgeleverd. En ook van de politie heeft hij nog geen bericht ontvangen. Meer nieuws op onze website radiospannenburg.nl. Daar onder andere leuke beelden uit Workum waar honderden oldtimers doorheen trokken. Zelfs de ANWB moest er aan te pas komen met de wegenwas.
0: Ja, nou,
2: zeker. Spektakel. En de redactie was ook in Heerenveen. Want daar was voor de tweede keer op 10.30 de High Rocks. Dat is een combinatie van conditie- en krachttraining. En dat is een helse strijd. Bekijk het nu op onze site radiospannenburg.nl. Of download een nieuwe app.
0: Ah, en waar vinden we die?
2: In de App Store.
0: Gewoon naar rtvspannenburg.nl/app gaan.
2: Oh ja,
0: kom je er wel.
2: Daar vind je een linkje.
0: Voorbij de... besturingssystemen.
2: Ja.
0: Mötley Crüe is hier. Kickstart My Heart.

0: Foster the People, Punked Up Kicks. Even kijken, hebben we nog een ingekomen bericht?
1: Jazeker.
0: Mooi.
1: Ja, want in het bezoekerscentrum Marijn Klif in Oudemidden, daar kun je momenteel het werk zien van natuurfotograaf Boukje Bosma. Ze is ook ambassadeur van Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland en ze toont beelden van het mooie landschap en de natuurgebieden. En daarnaast organiseert ze samen met het bezoekerscentrum een fotowandeling van 5 kilometer. Onlangs was er een tocht die niet doorging. Maar er komt nog een datum aan, namelijk woensdag 27 mei van 1 tot 3 uur. En er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. En die kun je dus bestellen op de website nationaallandschap.frl.
0: Oké. Zometeen.
1: Nou, straks na het nieuws van 9 uur hebben we 3 leuke exposities. Die worden allemaal door het Friese Geer georganiseerd. Het is een excursie door het Kettelijke Skaar, dat is bij Heerenveen. Je kan ook komend weekend een bezoekje brengen aan de Vismigratierivier. Dat is bij het IJsselmeer. Want het is namelijk dan de World Fish Migration Day aankomende zaterdag. Waarom moet dat in het Engels, vraag ik mij hardop af. En de derde excursie, dat is een tochtje door de Makkemer Zuidwaard. En dat is eigenlijk een gesloten gebied, dus ook heel uniek.
0: Lekker blijven luisteren. Na het nieuws van 9 uur zijn we er weer. Ik denk Grit van het Songfestival. Even de klassieke joh. Tietje in.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterven door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol. Ja.
2: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 42, 17 en 18 mei 2026. Leuk dat je luistert. Zometeen, excursie door de kettlekerskar bij Heerenveen. Een vismigratievijver gaan we het over hebben. En een wandeling langs bloemen en vogels. Gaan we het ook over hebben. Wat leuk.
3: Als een natuurblokje met niemand minder dan Erik de Boer.
2: Hoi.
3: En ondertussen gaan we de playlist weer vullen voor het komende uur. Met onder deze inderdaad.
2: Oh, sorry.
3: Controversie van Prince. En daarna hoor je de Spinners met de Rubber Band Man. Dus blijf dus hier bij Radio Spannenburg.

0: Rubberband Man. Ja, wij gaan verder met Du Jour. Het is 9:10 aanslag maandag. Leuk dat je erbij bent. We hebben 3 excursies die je bij het Frieske Geer kan doen.
1: Ja, want die organiseren op onder andere zaterdag 23 mei een wandelexcursie door het natuurgebied Kittelijke Scar bij Heerenveen. De excursie die staat in het teken van bosvogels en de ontwikkeling van het gebied. De Kittelijke Scar die bestaat meer uit 400 hectare bosgebied met lange lanen, loof- en naaldbossen. Het natuurgebied werd in het verleden aangelegd als productiebos door de familie Bieruma Oosting. En voor Frieske Geer wordt het afgelopen jaren omgevormd tot een gevarieerd natuurgebied. Tijdens de wandeling vertelt de natuurgids over dieren en vogels die in het gebied leven, waaronder spechten, wielenwalen, goudhanen en kuifmezen. En ook damherten, reeën, dassen en vleermuizen, ja, die komen in dat gebied voor. De excursie die duurt ongeveer 3 uren, vindt plaats van 7 tot 10. En de organisatie die adviseert deelnemers om wandelschoenen en voldoende warme kleding mee te nemen. Wil je meedoen? Tickets die zijn verkrijgbaar via de website van het Frieske Geer.
0: Moet je dus afvroegen uit de veren.
1: Ja, maar dat mag wel eens. Jongens, kom op.
0: Ja. Zaterdag dan is het de Wereldvismigratiedag. En dan is de

0: vismigratierivier bij de Afsluitdijk toegankelijk voor het publiek. Bezoekers die krijgen die dag een kijkje achter de schermen bij het project dat het IJsselmeer en de Waddenzee met elkaar verbindt. Ja, tijdens de excursie wordt uitgelegd hoe die trekvissen zoals palingen en stekelbaarzen gebruik maken van de doorgang tussen zout en zoet water. En ook wordt aandacht besteed aan de laatste fase van de bouw van de vismigratierivier. De excursie die begint in het Afsluitdijk Waddencenter met een lezing over die vismigratie. En daarna ga je naar buiten, krijg je een rondleiding en dan kun je de coupure bekijken. Twee starttijden zijn er, om 10:00 of om 13:30. Voor 12:50 ben je erbij en dan kun je tickets bestellen op de website van het Frieske Gie.
1: En zij organiseren ook zaterdag 23 mei een excursie door het Makkemer Zuidwaard en de Makkemer Middenwaard. Tijdens de wandeling krijgen deelnemers uitleg over de flora en de fauna en de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. Het bestaat allemaal uit drooggevallen zandplaten langs de kustlijn bij Makkum. In het voorjaar bloeien hier verschillende wilde planten en bloemen, waaronder de gevlekte rietorchissen, de rolklaver en de vogelwieken. Ja, ook vogels die spelen een belangrijke rol tijdens de excursie. In het gebied leven onder meer roerdompen, baardmannetjes, oeverzwaluwen, knobbelzwaanden en roofvogels zoals de kuikendieven en de torenvalken. De wandeling die duurt ongeveer 2 uur of in plaats van 10 tot 12. De organisatie adviseert ook hier weer wandelschoenen mee te nemen en deze keer ook een verrekijker mee te nemen. De excursie die is niet voor mensen met een rolstoel, want het is niet rolstoel toegankelijk. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het Frieske Gie.
0: Zometeen.
1: Zometeen activiteiten van het Toornhoes in Sydney en de Scouster Oldtimer Day.
0: Lekker. Lekker gesproken. Cher komt eraan. Is Cher special in...

0: and lay the money down.
1: €5.
0: Ja, precies. Daar zat ik op te wachten.
1: Afslag maandag met twee leuke evenementen. Zometeen gaan we naar Heeg, maar we beginnen in Sydney. Want die bloeiweek, ja, daar hadden we het vorige uur over, hè?
0: Ja.
1: Daar zijn we eigenlijk nog steeds niet over uitgepraat.
0: We zijn nog steeds niet over uitgepraat. Nee, dat klopt. Want tijdens dus die bloeiweek van Sint-Douglas georganiseert het Toornhoes verschillende activiteiten op het gebied van muziek en dans. Dinsdag 19 mei dan wordt er een open vioolles gegeven door Jenny Lut Havinga. Bezoekers die kunnen van half drie tot heel specifiek 4:10 kennis maken met het instrument. Nou, wie dat zelf wil proberen, zo'n viool, die moet zich aanmelden eventjes via muziek@toornhoes.nl.
1: 4:11 sta je gewoon buiten.
0: Ja, precies. Dan is het afgelopen met je viool. Ja. De buren wou het niet meer aan horen, denk ik. Woensdag 20 mei, dan volgt er een duo dansworkshop van Marit Leenstra en Lotte Zuidgeest. Het wordt allemaal gehouden tussen 3:30 en 3:45. In de basisschool het Klimmerblad aan de pit in Sint-Nicolaasga. Voor deze workshop is aanmelden niet nodig. Het programma wordt op donderdag 21 mei afgesloten met een open les slagwerk en drums door Roel-Jan Jongsma. Deze activiteit duurt van, 5:10 tot 8:00 in het Toornhoes aan de Baron van Hardenbroekstraat in Sint-Nicolaasga. Aanmelden is ook hiervoor niet nodig. Gewoon binnenlopen en je ding doen.
1: Ik had vroeger ook muziekles bij het Centrum voor de Kunsten in Sneekheden dat toen.
0: Ja,
1: had ik ook specifieke tijden, maar daar klopte dus helemaal niks van. Mijn leraar die deed al maar wat.
0: Ah.
1: Weet je, gewoon weer een kwartier op de wachtstoel daar gezet in de gang.
0: Maar nou snap ik waar jij dat kwartiertje vandaan hebt.
1: Ja, het kwartiertje komt bij mij daar vandaan, ja.
0: Ja.
1: Zonder mobiel toen nog, hè?
0: Ja.
1: Ze wilde me dood.
0: Maar had je een Donald Duck daar liggen?
1: Weet ik eigenlijk niet. We gaan door.
0: Ja, voordat we het wel bij Donald
1: Duck. We gaan naar Heeg. In het mooie watersportdorpje wordt zaterdag 23 mei de Scoutster Oldtimer Day gehouden. Oftewel, trekker. Tijdens het evenement zijn verschillende trekkers, werktuigen en stationaire motoren te bekijken. Ook bromfietsen die maken deel uit van de tentoonstelling. Ze werken ieder jaar met een thema. En dit jaar is het in het teken van oude werktuigen. Bezoekers die kunnen daarnaast deelnemen aan een rondrit door Heeg. En voor kinderen is er een springkussen aanwezig. En verder zijn er allemaal kraampjes. Er is een snackwagen op het terrein. Maar tada! Op de Scoutster Oldtimer Day kun je vanaf 10:30 terecht. De toegang is gratis en het evenement is op het terrein van Scheepsmotoren Heeg. En die vind je aan de Daam nummertje 5.
0: Alright. Zometeen het weerbericht.
1: Spannend.
0: Ja, als je het eerste uur hebt geluisterd, dan is het niet spannend meer. Maar schakel je net in.
1: Ik ben het al lang weer vergeten wat het weerbericht van vorige uur was, joh.
0: Dan schakel je net in. Schakel even wat eerder in, dan had je het al kunnen weten.
1: Ja.
0: En anders hoor je het zometeen nog.
1: Eerst de Beatles, dit is Come Together.

0: Gaat het goed?
1: De formatie ABBA.
0: 1015. Formatie. 1015, dat is de luchtdruk in Balk op dit moment.
2: Radio Spannenburg,
0: ja.
2: Weerbericht.
0: Krijg je van Erik de Boer.
3: Hoi. Maandag, daar beginnen we overwegend bewolkt, is het droog. Maar in de middag komen er enkele buien tot ontwikkeling. Tussen de buien door verschijnen er vanuit het zuidwesten steeds vaker periode met zonneschijn. Temperatuur loopt op naar 15 graden. En verder waait er een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. In de loop van maandagavond zullen de buien verdwijnen. En zal de zon nog even een flinke tijd gaan schijnen. Ook op dinsdag hebben we een paraplu nodig. Dinsdagavond is het droog en vrij zonnig. Geleidelijk maakt het vanuit het westen overal bewolkt. En gaat het overal een tijdje regenen. In Friesland en Groningen arriveert de regen als laatste. En blijft waarschijnlijk tot halverwege de middag droog en vrij zonnig. Met een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden wordt er zachtere lucht aangevoerd. Voor de regen uit kan het nog wel 15 graden gaan worden. Maar in de regen is het 12 of 13 graden. Op woensdag ontstaan er vooral landinwaarts nog een aantal stevige buien. Tussen de buien door schijnt de zon. Het wordt dan 16 tot 20 graden. Woensdagavond dan doven de buien een beetje uit. En de dagen daarna dan nemen de buien kans af. De zon die schijnt dan een flinke. Gaat de temperatuur dus ook omhoog. Donderdag is het met 17 tot 23 graden al een stuk warmer dan de voorgaande dagen. En vrijdag wordt het al 20 tot 26 graden. In het weekend kan het, afhankelijk van hoeveelheid bewolking, op grote schaal zelfs zomers warm gaan worden. En denk hierbij aan 25 graden of ietsjes meer. En wie gaat genieten van het zonnige weer, die moet wel even rekening houden met de zon. Want de zonkracht die kan tussen 12 en 3 UV-index 6 behalen. En dat betekent dat je dan binnen een kwartier kan gaan verbranden.
0: Ja, en de meeste mensen hebben vakantie volgende weekend. Dus houden er dan maar rekening mee.
3: Klopt. Zometeen gaat de avond vierdaags in Lemmer van start. Nou, niet zometeen, maar daar gaan we straks over hebben. Verder de opening van de beeldenseizoen in Terkappelen. Repercaféetje is er weer aan de hand. Een ballroomavond hebben. We gaan het over documentaire over oversterfte. Gaat weer vertoond worden. En een Pinkster rondvaart vanuit Lemmer.
0: Blijf luisteren naar Radio Spannenburg. Het komt zometeen voorbij. Eerst Boudewijn de Groot. Welterusten, mijn heer de president.

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: Man Without Hats en de Safety Dance Accident Prone hoorde je daarvoor. Even zien, wij gaan naar de digitale postduif. Want ja. Er is weer heel wat binnengekomen, hè?
1: Ja, dat arme beestje die had zijn buikje er vol van.
0: Kromme rug heeft hij ervan. Ja,
1: nou, ik heb hem weer losgelaten voor de volgende partij-evenementen. In Lemmer wordt maandag 18 tot en met donderdag 21 mei de jaarlijkse avondvierdaagse weer gehouden. De wandeltocht die is bedoeld voor jong en oud en bestaat uit routes van 5 en 10 kilometer. De route van 5 kilometer die start dagelijks om 2:30 bij de school of club van de deelnemers. En de 10 kilometer die begint vanaf 6:30 bij de ijsbaan in Lemmer. De organisatie die roept de deelnemers op om eten en drinken mee te nemen voor onderweg. Na afloop ontvangen de wandelaars traditioneel een medaille. Aanmelden dat kan op ruijspalmen.nl. Daar vind je de gegevens en dan klik je op agenda.
0: Ja, allemaal 06 nummers gaan we hier niet opnoemen.
1: Jawel, die van de Roland is 06.
0: We gaan naar Ter Kappelen, want daar is afgelopen weekend het nieuwe beeldenseizoen geopend. Met werk van 12 nationaal en internationaal bekende kunstenaars. De beeldentuin die vorig jaar werd geopend, die vernieuwt ieder jaar de collectie. En tijdens deze eerste week is daarnaast ook nog een binnenexpositie in het kerkje van Ter Kappelen en in het atelier van Fransje Versloot te zien. In de kerk zijn mixed media werken van Geertje de Boer te zien, evenals porseleinobjecten van Fransje Versloot en keramische beelden van Peter Hiemstra.
1: In de bibliotheek van Jouren, daar wordt op woensdag 20 mei opnieuw een repaircafé gehouden. Bezoekers die kunnen hier terecht met kapotte spullen om deze samen met vrijwilligers te repareren. Deelname kost niks, wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het repaircafé die duurt van 10:30 tot 12:30.
0: In Zalencentrum met Haske in Jouren, daar wordt aanstaande zaterdag een ballroomavond gehouden met live muziek van Trashiek. En tijdens de avond worden verschillende muziekstijlen gespeeld, waaronder dus ballroom. Maar er komen ook oldies, country en Latin voorbij. De dansavond is van 19:30 tot 20:30. Tientje entree, contant betalen.
1: Zalencentrum met Haske in Jouren, daar wordt vrijdag 22 mei de documentaire De Stilte Schreeuwt vertoond. Deze film is gemaakt door filmmaker Frank de Rooij. Gaat over de discussie rond oversterfte in Nederland. In de documentaire worden verschillende deskundigen en ervaringsdeskundigen aan het woord gehouden. Onder wie patholoog Frank van der Goot, statisticus Ronald Meester en OMT-lid Andreas Vos en data-analyst Wouter Aukema. Na afloop wordt er een vraaggesprek met filmmaker Frank de Rooij en deskundige van Artsencollectief. Daarna is de gelegenheid om na te praten tijdens een borrel. De inloop begint om 19:30. Film start om 8:00. Tickets kosten €20,50.
0: En vanuit Lemmeren kun je deze zondag een Pinksterrondvaart meemaken tijdens de 2 uur durende boottocht. Ja, maak je kennis met Lemmer en de Friese Meren vanaf het water. Nou, het wordt mooi weer, dus je kan lekker buiten zitten. Om 1:00 is het vertrek, opstappen. Dat is tegenover de Korte Streek 14, dat is gewoon in het centrum van Lemmer. Kaartjes kun je reserveren bij de website rondvaartsneek.nl. Dat was hem.
1: Dat was
0: wow. Wat een lijst.
1: Ja.
0: Gaan we ons opmaken voor de uitsmijter van deze week, hè?
1: Zo is dat.
0: We hebben nog een goede 9 gevonden.
1: Ja, dat is een hele goede. Ja, hoor.
0: En dat is internationaal.
1: Dat wil je nog meer.
0: Ja, prachtig. Leukste kwartier van de Nederlandse radio is begonnen. Tot 10:00 hou hem hier op Spannenburg voor lekkere muziek. Dit is Tina Turner en de Private Dancer.

0: Hoor hem scratchen dan.
1: Ja, hij gaat los. Dat kunnen wij ook.
0: Ja. Oh, wat erg. Oh, we gaan eventjes naar het stichtelijk woord luisteren. Hier is Iep de Boer. Zo, goeiedag.
1: Zo, goeiedag, Eem. Heb je nou zelf dit voor dit programma? Dan kun je ze mailen. info@radiospannenburg.nl. Heb je nou wat gemist? Dan is dat een enorme
0: schande. .nl?
1: Ja. Dan is dat nog een schande punt. Dat ik het tot 4 weken dat daar terugluisteren. En anders iedere maand tussen 8 en 10 uur ochtends. En download die RTV Spannenburg app, jongens. Download dat ding.
0: Ja, hij is nog steeds gratis.
1: Ja, we hebben er een inflatiecorrectie op gezet van 0 euro.
0: Ja, downloaden. En dan heb je altijd het laatste nieuws. Kun je ook televisie kijken. Komt binnenkort ook bij jou op de KPN in de Ziggo.
1: Ja, we zijn er druk bij dat dwaal. Ja,
0: houd vol, houd vast. Nou, dan gaan we naar de uitsmijter.
1: Ja. Ja, ik had er even wat over gevraagd.
0: Juan Pardo.
1: We hebben een Spaanstalige popballad van Juan Pardo. Dat is een Spaanse singer-songwriter die eerder bekend werd met Los Brincos en Juan Junior.
0: Jazeker.
1: Ja, die kennen we altijd. De titel betekent praat niet tegen me. De sfeer is dramatisch en romantisch. Iemand voelt zich gekwetst door leugens en afstand in een relatie. De refrein No me hables así draait om de pijnlijke grens. Spreek me niet zo aan.
0: Jezus, oké. Okay. Nou goed, dan gaan wij dat opvolgen. Dan houden wij onze mond na 10 uur de non-stop, hè?
1: No me hables así.
0: Ja. Hij is wel lekker, hè?
1: Goed, ja, wij zijn er volgende week gewoon weer, mensen.
0: Doei.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energie-infrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Overhoeren.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

ek ris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuterregio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïens exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïense gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdragen afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: la la la la la.
1: Op 96.4 en 106.0 FM. Radio Spannenburg.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.